0: का पता।
1: अरे
0: तेरी आंखों के सितारों से, रुखसारों से, बीमारों से, बेकारों से, लोहारों से, आवारों से, गमखारों से, बंजारों से, लकड़हारों से, लकड़हारों से, ना जाने वो किधर गए।
2: You are Ujala Radio Headlines. 8 Arabische en Islamitische landen hebben kritiek geuit op Itamar Ben-Gvir vanwege de behandeling van activisten die hulp wilden brengen naar de Gazastrip. 3 bussen met ongeveer 120 asielzoekers zijn zondagavond vanuit Ter Apel naar Groningen gebracht voor tijdelijke nachtopvang. Op Cyprus lijkt de uiterst rechtse partij Elam winst te boeken bij de parlementsverkiezingen. Volgens exit polls wordt Elam mogelijk de derde partij van het land. In Nederland blijft het de komende dagen zomers warm. Morgen kan het rond 29 graden worden en dinsdag mogelijk 30 tot 32 graden, wat zelfs een tropische dag kan opleveren. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: Nederland.
1: You are the winner.

0: You are
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Maurice de Jong.
2: 8 Arabische en Islamitische landen hebben kritiek geuit op Itamar Ben-Gvir vanwege de behandeling van activisten die hulp wilden brengen naar de Gazastrip. Volgens de landen werden de activisten vernederd en mishandeld tijdens hun detentie. Ook de Nederlandse regering heeft Israël aangesproken op de behandeling van de groep. 3 bussen met ongeveer 120 asielzoekers zijn zondagavond vanuit Ter Apel naar Groningen gebracht voor tijdelijke nachtopvang. In congrescentrum Hanseplaza zijn 175 bedden beschikbaar voor mensen die geen plek hebben in het aanmeldcentrum. Maandagmorgen worden zij weer teruggebracht naar Ter Apel. Op Cyprus lijkt de uiterst rechtse partij Elam winst te boeken bij de parlementsverkiezingen. Volgens exit polls wordt Elam mogelijk de derde partij van het land. De centrumpartijen die president Nikos Christodoulidis steunen, verliezen juist steun. Thema's als inflatie, corruptie en migratie speelden een grote rol tijdens de verkiezingen. In Nederland blijft het de komende dagen zomers warm. Morgen kan het rond 29 graden worden en dinsdag mogelijk 30 tot 32 graden, wat zelfs een tropische dag kan opleveren. Door de hitte worden evenementen aangepast. Zo zijn er extra maatregelen bij festivals in Biddinghuizen en sportevenementen in Friesland en Maastricht. Ook wordt rekening gehouden met drukte en gezondheidsrisico's door de warmte. Dan nog het weer. In de nacht blijft het droog. In het noorden en westen kan plaatselijk mist ontstaan. De temperatuur daalt naar 9 tot 13 graden. Morgen wordt het zonnig en warm. In het binnenland kan het 28 graden worden. Op de Wadden ongeveer 24 graden. Er staat over het algemeen weinig wind. Aan zee soms matig uit het noorden.
1: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: Ujala Radio.

0: You are. Ujala Radio Headlines.
1: 8 Arabische en Islamitische landen hebben kritiek geuit op Itamar Ben-Gvir vanwege de behandeling van activisten die hulp wilden brengen naar de Gazastrip. 3 bussen met ongeveer 120 asielzoekers zijn zondagavond vanuit Ter Apel naar Groningen gebracht voor tijdelijke nachtopvang. Op Cyprus lijkt de uiterst rechtse partij Elam winst te boeken bij de parlementsverkiezingen. Volgens exit polls wordt Elam mogelijk de derde partij van het land. In Nederland blijft het de komende dagen zomers warm. Morgen kan het rond 29 graden worden en dinsdag mogelijk 30 tot 32 graden, wat zelfs een tropische dag kan opleveren.
0: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Maurice de Jong. 8 Arabische en Islamitische landen hebben kritiek geuit op Itamar Ben-Gvir vanwege de behandeling van activisten die hulp wilden brengen naar de Gazastrip. Volgens de landen werden de activisten vernederd en mishandeld tijdens hun detentie. Ook de Nederlandse regering heeft Israël aangesproken op de behandeling van de groep. 3 bussen met ongeveer 120 asielzoekers zijn zondagavond vanuit Ter Apel naar Groningen gebracht voor tijdelijke nachtopvang. In congrescentrum Hanzeplaza zijn 175 bedden beschikbaar voor mensen die geen plek hebben in het aanmeldcentrum. Maandagmorgen worden zij weer teruggebracht naar Ter Apel. Op Cyprus lijkt de uiterst rechtse partij Elam winst te boeken bij de parlementsverkiezingen. Volgens exit polls wordt Elam mogelijk de derde partij van het land. De centrumpartijen die president Nikos Christodoulides steunen, verliezen juist steun. Thema's als inflatie, corruptie en migratie speelden een grote rol tijdens de verkiezingen. In Nederland blijft het de komende dagen zomers warm. Morgen kan het rond 29 graden worden en dinsdag mogelijk 30 tot 32 graden, wat zelfs een tropische dag kan opleveren. Door de hitte worden evenementen aangepast. Zo zijn er extra maatregelen bij festivals in Biddinghuizen en sportevenementen in Friesland en Maastricht. Ook wordt rekening gehouden met drukte en gezondheidsrisico's door de warmte. Dan nog het weer. In de nacht blijft het droog. In het noorden en westen kan plaatselijk mist ontstaan. De temperatuur daalt naar 9 tot 13 graden. Morgen wordt het zonnig en warm. In het binnenland kan het 28 graden worden. Op de Wadden ongeveer 24 graden. Er staat over het algemeen weinig wind. Aan zee soms matig uit het noorden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Yes, je zit goed. Dit is Ujala Radio. De beat van nu.

You are. Ujala Radio Headlines. 8 Arabische en Islamitische landen hebben kritiek geuit op Itamar Ben-Gvir vanwege de behandeling van activisten die hulp wilden brengen naar de Gazastrip. 3 bussen met ongeveer 120 asielzoekers zijn zondagavond vanuit Ter Apel naar Groningen gebracht voor tijdelijke nachtopvang. Op Cyprus lijkt de uiterst rechtse partij Elam winst te boeken bij de parlementsverkiezingen. Volgens exit polls wordt Elam mogelijk de derde partij van het land. In Nederland blijft het de komende dagen zomers warm. Morgen kan het rond 29 graden worden en dinsdag mogelijk 30 tot 32 graden, wat zelfs een tropische dag kan opleveren. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: Lord.
1: Ojala Radio, voor de allerbeste Bollywood-muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020-363-0808.

0: are.
1: You are.
0: You are.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer.
3: Het Rode Kruis heeft gisteren in Te Apel weer eten uitgedeeld aan een groep van zo'n 60 asielzoekers die buiten op een slaapplek stonden te wachten. Net als zaterdag kwam er ook hulp van een boer uit de buurt die meloenen bracht voor de wachtende mensen. De wachtende asielzoekers vonden dat ontzettend aardig en het werd heel erg gewaardeerd, dat laat een woordvoerder van het Rode Kruis weten. Een man is gisteravond op het dak van de Oude Kerk in Delft geklommen. De politie zette de omgeving rond het Heilige Geestkerkhof meteen af toen de man spullen van het dak naar beneden begon te gooien. Om de man weer veilig naar beneden te krijgen werden een onderhandelaar en het arrestatieteam ingeschakeld. Uiteindelijk gingen hulpdiensten de kerk binnen en kregen ze contact met de man. Na een kort gesprek werd hij aangehouden. Hij zou onder invloed van alcohol zijn geweest. Twee mensen zijn gisteren om het leven gekomen na incidenten in de recreatieplassen. In het Limburgse Bijl kwam een Duitse man in het Leukemeer niet meer boven water. In Oldenzaal overleed een bezoeker van de recreatiepark het Hulsbeek. Die persoon werd nog uit het water gehaald en gereanimeerd, maar hulp mocht niet meer baten. En de komende weken worden extra zwaar voor mensen die last hebben van hooikoorts. De gaspollen bereiken nu namelijk de piek van een bloeiperiode. Volgens modellen van de Universiteit Wageningen kan de concentratie gaspollen de komende tijd oplopen tot wel honderden per kubieke meter lucht. De afgelopen weken viel de overlast nog mee, dat komt door de regen, dat zegt bioloog Arnold van Vliet, maar daar komt nu verandering in. Het weer nog, het warme zomerweer houdt nog een paar dagen aan. In het zuiden kan het hier en daar zelfs tot een regionale hittegolf komen. Er waait een zwakke tot matige wind uit het noordoosten en de zon schijnt volop. In de middag stijgt de temperatuur van 25 graden in het noorden tot lokaal 31 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
4: 24 uur per dag en 7 dagen per week de beste Hindoestaanse muziek op Ujala Radio.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: Twee mensen zijn gisteren om het leven gekomen na incidenten in de recreatieplassen. Het Rode Kruis heeft gisteren in Ter Apel weer eten uitgedeeld aan een groep van zo'n 60 asielzoekers die buiten op een slaapplek stonden te wachten. Een man is gisteravond op het dak van de Oude Kerk in Delft geklommen. Hij zou onder invloed van alcohol zijn geweest. En de komende weken worden extra zwaar voor mensen die last hebben van hooikoorts.
1: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are. Ujala Radio Headlines.
1: Twee mensen zijn gisteren om het leven gekomen na incidenten in de recreatieplassen. Het Rode Kruis heeft gisteren in Ter Apel weer eten uitgedeeld aan een groep van zo'n 60 asielzoekers die buiten op een slaapplek stonden te wachten. Een man is gisteravond op het dak van de Oude Kerk in Delft geklommen. Hij zou onder invloed van alcohol zijn geweest. En de komende weken worden extra zwaar voor mensen die last hebben van hooikoorts.
0: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer.
1: Het Rode Kruis heeft gisteren in Ter Apel weer eten uitgedeeld aan een groep van zo'n 60 asielzoekers die buiten op een slaapplek stonden te wachten. Net als zaterdag kwam er ook hulp van een boer uit de buurt die meloenen bracht voor de wachtende mensen. De wachtende asielzoekers vonden dat ontzettend aardig en het werd heel erg gewaardeerd, dat laat een woordvoerder van het Rode Kruis weten. Een man is gisteravond op het dak van de Oude Kerk in Delft geklommen. De politie zette de omgeving rond het Heilige Geestkerkhof meteen af toen de man spullen van het dak naar beneden begon te gooien. Om de man weer veilig naar beneden te krijgen werden een onderhandelaar en het arrestatieteam ingeschakeld. Uiteindelijk gingen hulpdiensten de kerk binnen en kregen ze contact met de man. Na een kort gesprek werd hij aangehouden. Hij zou onder invloed van alcohol zijn geweest. Twee mensen zijn gisteren om het leven gekomen na incidenten in recreatieplassen. In het Limburgse Bel kwam een Duitse man in het Leukemeer niet meer boven water. In Oldenzaal overleed een bezoeker van recreatiepark het Hulsbeek. Die persoon werd nog uit het water gehaald en gereanimeerd, maar hulp mocht niet meer baten. En de komende weken worden extra zwaar voor mensen die last hebben van hooikoorts. De gaspollen bereiken nu namelijk de piek van een bloeiperiode. Volgens modellen van de Universiteit Wageningen kan de concentratie gaspollen de komende tijd oplopen tot wel honderden per kubieke meter lucht. De afgelopen weken viel de overlast nog mee, dat komt door de regen, dat zegt bioloog Arnold van Vliet, maar daar komt nu verandering in. Het weer nog, het warme zomerweer houdt nog een paar dagen aan. In het zuiden kan het hier en daar zelfs tot een regionale hittegolf komen. Er waait een zwakke tot matige wind uit het noordoosten en de zon schijnt volop. In de middag stijgt de temperatuur van 25 graden in het noorden tot lokaal 31 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.

0: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: U luistert naar Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio.
2: Het warme zomerweer houdt nog een paar dagen aan. In het zuiden kan het hier en daar zelfs tot een regionale hittegolf komen. Er waait een zwakke tot matige wind uit het noordoosten en de zon schijnt volop. In de middag stijgt de temperatuur van 25 graden in het noorden tot lokaal 31 graden in het zuiden.
1: En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

You are. Ujala Radio Headlines. Twee mensen zijn gisteren om het leven gekomen na incidenten in de recreatieplassen. Het Rode Kruis heeft gisteren in Ter Apel weer eten uitgedeeld aan een groep van zo'n 60 asielzoekers die buiten op een slaapplek stonden te wachten. Een man is gisteravond op het dak van de Oude Kerk in Delft geklommen. Hij zou onder invloed van alcohol zijn geweest. En de komende weken worden extra zwaar voor mensen die last hebben van hooikoorts. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: live vanuit de Hoofdstad. Business klaar voor de volgende stap?
1: Wil je groeien of echt doorpakken? Bereik jouw doelgroep met Ujala Radio. Mail vandaag nog naar info@ujala.nl. Ujala Radio, Hamar Ujala Radio, Ujala Radio number one, Ujala Radio sub

0: अगर आपके घर पर जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां हैं, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश, 15 फ्रागे फॉर मोर 100 यूरो और उजाला रेडियो, स्टूर ये ईमेल नार info@ujala.nl info@ujala.nl 15 vragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.
1: Twintig uur per dag en 7 dagen in de week. We zijn er gewoon altijd. Ujala Radio, de grootste en beste Hindoestaanse radiozender van Nederland.
2: You are.
3: Dit is het Ujala nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer.
4: In de Democratische Republiek Congo heeft een boze menigte een ebola-ziekenhuis bestormd. De jongeren eisten de lichamen van hun overleden familieleden op. Volgens getuigen werd er ook geschoten, maar het is onduidelijk of er ook gewonden zijn. Het is al het derde geweldsincident tegen een zorginstelling in de regio sinds donderdag. Hulpverleners mogen de lichamen niet vrijgeven, omdat die juist na het overlijden enorm besmettelijk zijn. De olieprijzen zijn met ruim 5% gedaald. Beleggers hopen op een akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran om de oorlog te beëindigen. Door dat optimisme gingen ook de Aziatische beurzen licht omhoog. De prijs van een vat Brent-olie zakte gisteravond met 5,1% naar €84,35. Twee mensen zijn gisteren om het leven gekomen na incidenten in recreatieplassen. In het Limburgse Bel kwam een Duitse man in het Leukemeer niet meer boven water. In Oldenzaal overleed een bezoeker van de recreatiepark het Hulsbeek. Die persoon werd nog uit het water gehaald en gereanimeerd, maar hulp mocht niet meer baten. En de komende weken worden extra zwaar voor mensen die last hebben van hooikoorts. De gaspollen bereiken nu namelijk de piek van een bloeiperiode. Volgens modellen van de Universiteit Wageningen kan de concentratie gaspollen de komende tijd oplopen tot wel honderden per kubieke meter lucht. De afgelopen weken viel de overlast nog mee, dat komt door de regen, dat zegt bioloog Arnold van Vliet, maar daar komt nu verandering in. Het weer nog, het warme zomerweer houdt nog een paar dagen aan. In het zuiden kan het hier en daar zelfs tot een regionale hittegolf komen. Er waait een zwakke tot matige wind uit het noordoosten en de zon schijnt volop. In de middag stijgt de temperatuur van 25 graden in het noorden tot lokaal 31 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
0: Wil jij een berichtje sturen naar ons studio? Ujala Radio Studio Meer. Top Hijia. Naar 020-363-0808. Rato Dien. Aap hem ze baat kerst hebben. Or hem. Aap ze baat kringen. 020-363-0808. Ujala Radio K. WhatsApp nummer her.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.

Moet u de uitvaart voor een dierbare overledene regelen? Acrisoveruitvaartverzorging heeft heel veel jaren ervaring in het regelen en uitvoeren van uitvaarten, ongeacht ras of geloof en ongeacht of er wel of geen uitvaartpolis aanwezig is. In ons pakket hebben wij ook standaardberichten van overlijden op Ojala Radio. Acrisoveruitvaartverzorging, altijd persoonlijk, respectvol en op maat. Ons telefoonnummer 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14. Kijk ook op acrisover.nl.

You are. Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Het warme zomerweer houdt nog een paar dagen aan. In het zuiden kan het hier en daar zelfs tot een regionale hittegolf komen. Er waait een zwakke tot matige wind uit het noordoosten en de zon schijnt volop. In de middag stijgt de temperatuur van 25 graden in het noorden tot lokaal 31 graden in het zuiden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: You are. Ujala Radio Headlines.
1: In de Democratische Republiek Congo heeft een boze menigte een ebola-ziekenhuis bestormd. De jongeren eisten de lichamen van hun overleden familieleden op. De olieprijzen zijn met ruim 5% gedaald. Twee mensen zijn gisteren om het leven gekomen na incidenten in de recreatieplassen. En de komende weken worden extra zwaar voor mensen die last hebben van hooikoorts. De gaspollen bereiken nu namelijk de piek van een bloeiperiode.
0: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Namaste, mijn naam is Alka Yagnik en je luistert naar Ujjala Radio.

0: You are. Ujala Radio Headlines. In de Democratische Republiek Congo heeft een boze menigte een ebola-ziekenhuis bestormd. De jongeren eisten de lichamen van hun overleden familieleden op. De olieprijzen zijn met ruim 5% gedaald. Twee mensen zijn gisteren om het leven gekomen na incidenten in de recreatieplassen. En de komende weken worden extra zwaar voor mensen die last hebben van hooikoorts. De gaspollen bereiken nu namelijk de piek van een bloeiperiode. En tot zover de headlines op Ujala Radio.
1: You are...

0: Live vanuit de Hoofdstad.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.
2: Bestaat 40 jaar, niet 10,

0: vieren we 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Wier in Juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarig jubileum, verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Hatu mooi seizoen, Higa. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam. Bel 020-671-1812. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Wier in Juliër. Al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar. En uw vertrouwde adres voor goud en sieraden.
1: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rotterdam. Rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder, Vlaardingweg 53. B in Rotterdam. Ja, ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Safe BV, taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl.
2: Ujala Radio, met de beste muziek en de beste informatie over deze muziek. Ujala Radio, het hart van de Bollywood muziek.
3: You are.
4: Dit is het Ujala nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Ongeveer 120 asielzoekers zijn gisteravond van het aanmeldcentrum in Ter Apel naar Groningen gebracht. Volgens het COA was er voor hen vannacht geen plek in het opvangcentrum. Eerder gisteravond deelde het Rode Kruis weer maaltijden uit aan de wachtenden. En net als zaterdag kwam er ook hulp van een lokale boer die meloenen bracht voor de mensen. Het aantal ZZP'ers in Nederland blijft groot, ondanks dat de Belastingdienst strenger controleert. In de eerste 3 maanden van het jaar is het totale aantal zelfstandigen zelfs weer wat toegenomen. Sinds vorig jaar treedt de fiscus harder op als blijkt dat een ZZP'er eigenlijk gewoon in loondienst of als uitzendkracht werkt. De olieprijzen zijn met ruim 5% gedaald. Beleggers hopen op een akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran om de oorlog te beëindigen. Door dat optimisme gingen ook de Aziatische beurzen licht omhoog. De prijs van een vat Brentolie zakte gisteravond met 5,1% naar €84,35. En 2 mensen zijn gisteren om het leven gekomen na incidenten in de recreatieplassen. In het Limburgse Well kwam een Duitse man in het Leukemeer niet meer boven water. En in Oldenzaal overleed een bezoeker van recreatiepark het Hulsbeek. Die persoon werd nog uit het water gehaald en gereanimeerd, maar hulp mocht niet meer baten. Het weer nog, het warme zomerweer houdt nog een paar dagen aan. In het zuiden kan het hier en daar zelfs tot een regionale hittegolf komen. Er waait een zwakke tot matige wind uit het noordoosten en de zon schijnt volop. In de middag stijgt de temperatuur van 25 graden in het noorden tot lokaal 31 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
5: Hi everybody, this is Malaika Arora Khan.
6: Hi, I'm Mehboob Farah Khan.
7: Hi, this is Rani Mukherjee.
8: Main Akshay Kumar.
9: Hi everyone in Holland, my name is Shah Rukh Khan and you're listening to Ujala Radio. Ujala Radio, Ujala Radio, Ujala Radio, Ujala Radio.
10: Wilt u uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.

Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement, join the community. Volg ons op socials, Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe, share the love. Ujala Radio, always shining. Ujala.

0: You are.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.

0: Ja, prachtig. Mooi nummer hier bij Ujjala Radio uit de film Hum Do Hamare Do. Het is de stem van Master Salim samen met Vidya Kumar en Sachin Jigar. Ja, prachtige mooie nummers hier geselecteerd vandaag hier op de playlist hier bij Ujjala Radio. Meho Amijeram, Jaap Joap, wat je ook aan het doen bent. Geniet lekker van deze prachtige mooie dag.
1: Let's go.

stem van Nikita Gandhi samen met Bacha. Ja, zijn officiële naam is Aditya Pratik Singh Sisodia. En ja, inmiddels is hij erg bekend door de diverse nummers die hij gezongen heeft in een gevarieerd aantal Bollywood films. En een van zijn bekendste nummers was toch wel die van Humpty Sharma Ki Dulhania. Ja, toch? En ook de videoclip voor het liedje Pagal ging helemaal viraal in het jaar 2019. Ja, inmiddels gevestigd en bekend. En Bollywood kan niet meer zonder Bacha. Ja, en zo kunnen wij niet zonder Ujala Radio onze dag beginnen. Ik zou zeggen, geniet lekker van je dag. Geniet van deze mooie momenten hier bij Ujala Radio. Ja.

Ja, on the vocals Arijit Singh samen met Nikita Gandhi. Jane na ho yaha, wahi jata hai, dil uluka pata hai. Ja, uit de film Jaga Jasoos. 29 liedjes zitten in deze film. Het is de eerste productie van Ranbir Kapoor was dit in het jaar 2017. En ja, de film is geschreven met een vervolg in gedachten. Ja, 2017 was het. En ja, intussen zijn we aan het wachten totdat er een deel 2 aankomt van de film Jaga Jasoos. Ja, in de hoofdrol onder andere ja, de prachtige, mooie, beautiful Katrina Kaif samen met Ranbir Kapoor.

यह हिल के धमक गाना, हिल के गाना। मैं हूँ बस यहाँ, मैं हूँ, मेरे जैसा कोई है कहाँ। Yeah, this is him from Sridhar Mahadevan uit de film Munna Maiko. Ja, uit de film Munna Maiko met onder andere Tiger Shroff in de hoofdrol. Ja, en zijn echte naam, dat is J. Hammond Shroff. Maar ja, zijn vader Jackie, die noemt hem Tiger. En dat is omdat hij vroeger, toen hij klein was, net zo hard kon bijten als een tijger. Ja, en sindsdien is zijn naam Tiger. Ja, geboren op 2 maart 1990. De zoon van Jackie Shroff. Geniet van de heerlijke nummers. Geniet van de mooi mooi Ghana groep Surat Ghana. Isbaar film Ham Dono Hamare Dose. Een nieuwe hitfilm uit het jaar 2021.

Ja, en dat was Oleke Pehla Pehla Pjar. Ja, ook weer in een nieuw jasje. Brand new song en een brand new jasje. Ja, zo genieten we van de heerlijke Ghana hier bij Ujala Radio Orwob. Hier Ami Jaram Kesat. Prachtige mooie nummers. Lekker om van te genieten. Arizwar Jubin Notiaal aan de vocals.

Bol Hamara, o Yara, Bol Hamara, kia hoga. Ja, de prachtige mooie stem van Jubin Nautial. Ja, geboren in Uttar Pradesh en al sinds 2014 actief in de Bollywood scene. Ja, en zijn specialiteit is toch wel Bollywood pop, rock Ghana en natuurlijk zijn Indian classicals. Ik heb het over Jubin Nautial. Ja, het zijn de feitjes die je moet weten, vooral als je van zijn prachtige mooie nummers houdt en zingen. Ja, dat kan deze man absoluut. Ja, haap je maap, wat je ook aan het doen bent. Geniet lekker van deze prachtige mooie dag. Of je nou in de auto zit, op het werk bent of lekker thuis heerlijk aan het ontspannen bent. Ujala Radio is samen met jou.

Ja, prachtige mooie mashup. Ghana hier zo bij Ujala Radio, hier bij de Ujala Fabriek. Ja, vanuit hier creëren wij de beste stemming en zorgen we ervoor dat je er lekker bij zit. Ja toch, prachtige mooie nummers, moderne Ghana, moderne nummers. Nummers die helemaal passen bij de sfeer van deze tijd. En zo ook deze Ghana uit de film Hamdo Hamarido. De stem van Aziz Kar samen met Adil Negi.

Ja, Ganneke naam heet Kamli en on the vocals Jubin Nautial. Ja, prachtige mooie nummers hier zo geselecteerd hier op de playlist. En van de stem van Jubin Nautial gaan we naar Atiba Slam. Ja, prachtige mooie nummers heeft deze man gemaakt. En prachtig mooi blijven zijn nummers, zo ook deze prachtige mooie song. Organa Kanam He Raftar Raftar.

Ja, geweldig mooi. De stem van Atif Aslam. Rafta, Rafta, Sanam, Tumse, Milene, Zerto, Hoa, hè? Prachtig mooi. Is niet afkomstig uit de film, maar gewoon een single song release, Ghana.

तू ही है मेरी जिंदगी, तू ही है मेरी आशिकी, हर खुशी और साथिया। Ja, de stem van Nikhil de Souza, al enige tijd timmert hij aan de weg en ook een populaire zanger als het gaat om de nieuwe Bollywood songs die allemaal uitkomen. Ja, de stem van Nikhil de Souza aan de vocals van op dit prachtig mooi nummer Tu Hi Hai Mere Zindagi. Ja, en tussen al die mooie nummers door pakken we eentje uit het verleden. Die we even in een nieuw jasje steken. Een groep Surat Ghana Organica naam heet Tum Narazoho. Gecoverd door Sajid Ali.

Ja, prachtig mooi nummer om eventjes stil van te worden. Toen naar Razo. Nara zo, nazoeken, nazoeken zie, piari piari zie, piari piari groepsuret. Mooi nummer hier zo bij Ujala Radio, de stem van Sajid Ali in deze prachtige mooie cover Ghana. Ujala Radio, hey yes, sunawalo jahab, johab, wat je ook aan het doen bent. Ik zou zeggen, geniet lekker van deze prachtige mooie dag. Geniet van de mooie momenten die deze dag ook met zich meebrengt. En geniet lekker samen. Het is Mirorab Kesaat hier bij Ujala Radio, Arwobi Ami Jeram Kesaat.

Live vanuit de hoofdstad. Droom je van een onvergetelijk feest of een prachtige bruiloft? Ontdek Experience Wedding and Events in Almere, het eerste Indian Wedding and Event Center van Nederland. Onze locatie is perfect voor Hindoestaanse en Islamitische ceremonies en feesten. Denk aan Patwaan Viva, Nika, Henna-avonden, moeren, receptie, verjaardagen en andere bijzondere momenten. Onze stijlvolle zaal is geschikt voor 100 tot 450 gasten en wij werken met een full service concept. Dat betekent dat wij de complete organisatie voor je regelen, van frisdranken en catering tot hapjes, decoratie en entertainment. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd, zodat jij alleen maar hoeft te genieten van jouw speciale dag. En er is goed nieuws. Boek je voor juli 2026 een Batwaan en Viva of receptie, dan krijg je voor beide dagen een optreden van onze huisband of DJ helemaal gratis. Bel tijdens kantoortijden naar 06-1-442-1533 of stuur ons een bericht via WhatsApp. Experience, Wedding and Events. Jouw droom, onze passie. Let's create something magical.

0: रात और दिन के देवे है तोर साथ, के तोर साथ सोते है, के तोर साथ जागे है, केकर साथ तू ओतो में घूमे है, और केकर साथ तोर घर के सब काम होवे है। उजाला रेडियो के साथ तो हाँ, हमेशा सुख में और दुख में उजाला रेडियो तू जाने है तो।
1: Jala Radio, voor de allerbeste Bollywood muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020 363 0808.
2: You are.
3: Dit is het Ujala nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. De ogen van de wereld zijn vandaag weer gericht op de onderhandelingen tussen Iran en de Verenigde Staten. Volgens de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken is er een kans dat er vandaag al een deal wordt gesloten. De belangrijkste afspraak is dat de straat voor Hormuz weer open gaat. De olieprijzen zijn afgelopen nacht alvast gedaald na de optimistische signalen over de gesprekken met Iran. Burenruzies in Nederland worden steeds complexer, dat zeggen organisaties die bemiddelen tussen buren tegen de NOS. Het komt onder meer doordat er vaker mensen bij betrokken zijn met verward gedrag of door taalproblemen. Vorig jaar kregen buurtbemiddelaars in Nederland ruim 20.000 meldingen van ruzie in de buren binnen. Het aantal zelfstandigen in Nederland blijft groot, ondanks dat de Belastingdienst strenger controleert. In de eerste drie maanden van dit jaar is het totale aantal ZZP'ers weer licht gestegen. Sinds vorig jaar treedt de fiscus harder op als blijkt dat een ZZP'er eigenlijk in loondienst of als uitzendkracht werkt. En de komende weken worden extra zwaar voor mensen die last hebben van gaspollen. Die bereiken nu namelijk de piek van een bloeiperiode. Volgens modellen van de Universiteit Wageningen kan de concentratie gaspollen de komende tijd weer oplopen tot honderden pollen per kubieke meter lucht. De afgelopen weken viel de overlast nog mee, maar dat komt door de regen, dat zegt bioloog Arnold van Vliet. Het weer nog, het warme zomerweer houdt nog een paar dagen aan. In het zuiden kan het hier en daar zelfs tot een regionale hittegolf komen. Er waait een zwakke tot matige wind uit het noordoosten en de zon schijnt volop. In de middag stijgt de temperatuur van 25 graden in het noorden tot lokaal 31 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
4: Ujala Radio, DAB Plus per, desh bhar mein sunai deta hai. Tu bata de, sab ko ise batate. Auto mein tu sun sake, tu ghar mein sun sake hai. Ujala Radio, aur Ujala Radio saath mein le jaiye. Tu chahe jahan par jaiye, tu jaan hai to Ujala Radio. Dit is Ujala, jouw song, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio, feel the energy. Tujan het toch, aja.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020 409 0807 of mail naar info@ujala.nl.

Moet u de uitvaart voor een dierbare overledene regelen? Acrisoveruitvaartverzorging heeft heel veel jaren ervaring in het regelen en uitvoeren van uitvaarten, ongeacht ras of geloof en ongeacht of er wel of geen uitvaartpolis aanwezig is. In ons pakket hebben wij ook standaardberichten van overlijden op Ojala Radio. Acrisoveruitvaartverzorging, altijd persoonlijk, respectvol en op maat. Ons telefoonnummer 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14. Kijk ook op acrisover.nl.

0: you are.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Het warme zomerweer houdt nog een paar dagen aan. In het zuiden kan het hier en daar zelfs tot een regionale hittegolf komen. Er waait een zwakke tot matige wind uit het noordoosten en de zon schijnt volop. In de middag stijgt de temperatuur van 25 graden in het noorden tot lokaal 31 graden in het zuiden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: you are.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: You are. Ujala Radio Headlines.
1: De ogen van de wereld zijn vandaag weer gericht op de onderhandelingen tussen Iran en de Verenigde Staten. Volgens de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken is er een kans dat er vandaag al een deal wordt gesloten. Burenruzies in Nederland worden steeds complexer, dat zeggen organisaties die bemiddelen tussen buren tegen de NOS. Het aantal zelfstandigen in Nederland blijft groot, ondanks dat de Belastingdienst strenger controleert. En de komende weken worden extra zwaar voor mensen die last hebben van gaspollen.
0: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

Dames en heren, hier volgt een dienstmededeling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Herhaling, de Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Einde dienstmededeling.

0: live vanuit de Hoofdstad. Jouw business laten groeien of klaar voor de volgende stap? Ujala Radio helpt je vooruit. Mail naar info@ujala.nl.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app. Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
2: www.ujala.nl.
3: You are.
4: Dit is het Ujala nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Aan de zuidwestkust van Frankrijk zijn gisteren twee zwemmers verdronken nadat ze werden meegesleurd door de zee. Een 56-jarige Duitse vrouw en een man van in de 60 kwamen om het leven. In de regio gold al een waarschuwing voor gevaarlijke muistromen. Dat zijn verraderlijke stromingen die vanaf de branding dieper de zee intrekken. De ogen van de wereld zijn vandaag weer gericht op de onderhandelingen tussen Iran en de Verenigde Staten. Volgens de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken is er een kans dat er vandaag al een deal wordt gesloten. De belangrijkste afspraak is dat de straat voor Hormuz weer opengaat. De olieprijzen zijn afgelopen nacht alvast gedaald na de optimistische signalen over de gesprekken met Iran. Burenruzies in Nederland worden steeds complexer, dat zeggen organisaties die bemiddelen tussen buren tegen de NOS. Het komt onder meer doordat er vaker mensen bij betrokken zijn met verward gedrag of door taalproblemen. Vorig jaar kregen buurtbemiddelaars in Nederland ruim 20.000 meldingen van ruzie in de buren binnen. En Oekraïne vraagt om een spoedvergadering van de VN-veiligheidsraad na nieuwe Russische aanvallen. Dat laat de Oekraïnse minister van Buitenlandse Zaken weten. Die minister eist een stevig antwoord op de aanvallen die dit keer vooral gericht waren op de regio's rond de hoofdstad Kiev. Daarbij werden ook studio's van de Duitse tv-zenders geraakt. Dan nog het weer. Het warme zomerweer blijft nog een paar dagen aanhouden. In het zuiden kan het hier en daar tot een regionale hittegolf komen. In de middag stijgt de temperatuur van 25 graden in het noorden tot lokaal 31 graden in het zuiden van het land. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywood muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020-363-0808.
0: Ujala Radio, raat door din, 24 ghante lagataar, aapke liye, door gaat ie. Aur haan, tu mange hega. Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ha? Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Dan kan dat. Stuur je bericht naar 020-363-0808. Dil se baat karna hai? To hum bhi dil se aap se baat karenge. Har ek cheez. Raat o din, aap hum se baat kar sakte hai.

Dit is Unjala Radio. Jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons op YouTube kanaal voor meer vibes. Samen maken we Unjala nog groter. Unjala Radio.

You are. Ujala Radio Headlines. Aan de zuidwestkust van Frankrijk zijn gisteren twee zwemmers verdronken nadat ze werden meegesleurd door de zee. Burenruzies in Nederland worden steeds complexer, dat zeggen organisaties die bemiddelen tussen buren tegen de NOS. Het aantal zelfstandigen in Nederland blijft groot, ondanks dat de Belastingdienst strenger controleert. En Oekraïne vraagt om een spoedvergadering van de VN-veiligheidsraad na nieuwe Russische aanvallen. En tot zover de headlines op Ujala Radio. What?

0: you are.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Een korte file op de A12 voor de Duitse grenscontrole. Ongeveer 5 minuten over 2 kilometer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Het warme zomerweer houdt nog een paar dagen aan. In het zuiden kan het hier en daar zelfs tot een regionale hittegolf komen. Er waait een zwakke tot matige wind uit het noordoosten en de zon schijnt volop. In de middag stijgt de temperatuur van 25 graden in het noorden tot lokaal 31 graden in het zuiden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: live vanuit de Hoofdstad.
1: Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Supersnel verhuurd binnen gemiddeld 2 weken. Hoogst mogelijke huurprijs door onder andere verhuur aan expats. Woningpresentatie met professionele foto's en uitgebreide screening van de huurders. Onze dienstverlening is transparant en altijd op basis van no cure, no pay. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
2: Ujala Radio, samen en overal, omdat jij bijzonder bent. Ujala Radio gaat overal met je mee.
3: You are.
4: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft eventuele verwachtingen over een snel akkoord met de Verenigde Staten uitdrukkelijk getemperd. Een woordvoerder liet vanochtend weten dat Iran de geruchten over een snelle deal tegenspreekt. Afgelopen weekend kwam er vooral vanuit de Amerikaanse hoek nog de boodschap dat zo'n akkoord er snel aan zou komen, maar Teheran trapt nu dus op de rem. Een vliegtuig van Air France dat onderweg was van Parijs naar Kopenhagen is vanochtend op Schiphol geland vanwege rook in de cabine. Volgens de veiligheidsregio Kennemerland is niemand gewond geraakt. Alle passagiers konden zelfstandig het toestel verlaten. Aan de zuidwestkust van Frankrijk zijn gisteren 2 zwemmers verdronken nadat ze werden meegesleurd door de zee. Een 56-jarige Duitse vrouw en een man van in de 60 kwamen om het leven. In de regio gold al een waarschuwing voor gevaarlijke muisstromen die water vanaf de branding dieper de zee intrekken. En het aantal ZZP'ers in Nederland blijft groot, ondanks dat de Belastingdienst strenger controleert. In de eerste 3 maanden van het jaar is het totale aantal zelfstandigen zelfs weer licht toegenomen. Sinds vorig jaar treedt de fiscus harder op als blijkt dat een ZZP'er eigenlijk gewoon in loondienst is of als uitzendkracht werkt. Het weer nog. Vanmiddag blijft het droog en zonnig. Bij een zwakke noordenwind wordt het zo'n 25 tot 27 graden. In het zuiden kan al de 31 graden worden aangetikt. Morgen belooft de meest benauwde dag van deze warme periode te worden. Het blijft zonnig en de temperaturen lopen verder op. Op de Wadden wordt het zo'n 25 graden, terwijl het kwik in het zuiden tot 33 graden kan stijgen. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio. Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
5: Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement. Volg ons op socials. Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe. Share the love. Ujala Radio, always shining. Kortjarig, door Janemdin hè, door Salgren hè. Of ga je trouwen? Door Viva Hone Valle, door Shadi Hone Valle, ja, Kizika Munde Sanskar hè. Ujala Radio, vermaaist aap deze te hè. Pandra vermaaist voor maar €100 op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

0: you are.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staan amper files onderweg, wel op de A12 voor de Duitse grenscontrole. Vanaf Zevenaar 3 kilometer en 15 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Laat je horen, laat je zien. Ujala Radio maakt je dag misschien wel 10 keer leuker.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujana Radio. Vanmiddag blijft het droog en zonnig. Bij een zwakke noordenwind wordt het zo'n 25 tot 27 graden. In het zuiden kan al de 31 graden worden aangetikt. Morgen belooft de meest benauwde dag van deze warme periode te worden. Het blijft zonnig en de temperaturen lopen verder op. Op de Wadden wordt het zo'n 25 graden, terwijl het kwik in het zuiden tot 33 graden kan stijgen. En tot zover het weerbericht op Ujana Radio.

You are. Ujala Radio Headlines. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft eventuele verwachtingen over een snel akkoord met de Verenigde Staten uitdrukkelijk getemperd. Een vliegtuig van Air France dat onderweg was van Parijs naar Kopenhagen is vanochtend op Schiphol geland vanwege rook in de cabine. Aan de zuidwestkust van Frankrijk zijn gisteren twee zwemmers verdronken nadat ze werden meegesleurd door de zee. En het aantal ZZP'ers in Nederland blijft groot, ondanks dat de Belastingdienst strenger controleert. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is hier en daar drukker aan het worden onderweg. Dat merk je bijvoorbeeld bij de Duitse grenscontroles. Op de A1, A12 en A76 allemaal files van 15 minuten. Verder drukte op de afsluitdijk de A7 richting Noord-Holland. 4 kilometer en 10 minuten. En tot slot file bij Zandvoort op de N201 vanuit Hoofddorp. Voor Zandvoort zelf 3 kilometer, 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Zo, we zitten er allemaal alweer klaar voor om te gaan luisteren naar de analyse van Ojala's politiek-economisch analist Robbie Makka. Hartelijk welkom.
1: Dankjewel, RJ. Goedemorgen, namaskar iedereen. Kaiseba, RJ, hoe is het met je?
0: Er is op kuch tiktak, hè.
1: Goed zo, sapkoi tiktak. Soms gaan we af en toe ook een beetje sarnami ertussen gooien.
0: Dat ga ik mijn best voor doen ook, hoor. Behoud garmheid, dus...
1: Mooi tropisch weer, ba.
0: Behoud garmheid, dus daar gaan we maar gelijk van start ermee. Want okay, de mensen willen alles weten wat er allemaal gebeurt in Suriname. Want Hoofdraad heeft plotseling van zich laten horen via een schriftelijke verklaring aan de Nationale Assemblée. Hoofdraad beschuldigt het OM ervan juridische procedures te gebruiken als politiek instrument. Welk recht heeft hij om het OM te beschuldigen?
1: Ja, dat is een verdediging, RJ. Kijk, veel mensen kennen Hoefdraad als iemand die voortvluchtig is. Voormalig minister van Financiën. Hij is president van de Centrale Bank geweest. 5 jaren bij Bouterse 1 en 5 jaren bij Bouterse 2. En volgens de beschuldigingen heeft hij gebruik gemaakt van staatsmiddelen. Dus paisa van de overheid. Via de constructie van een bank, de Surinaamse Postbare Bank. En sinds hij gevonnist is, volgens mij heeft hij bij de rechtbank heeft hij 12 jaar gevangenisstraf gekregen. En in hoger beroep is 12 jaar 10 jaar geworden. Dan heeft hij dus officieel 10 jaar gevangenisstraf gekregen. Maar hij zit het niet uit, omdat hij spoorloos is. Maar hij heeft 59 pagina's laten schrijven door zijn advocaat Meruin Dubois en Milton Kastelen. En hij weerspreekt dus die beschuldigingen van het vervolgingsapparaat. En hij zegt daarbij dus concreet van: luister, het OM is niet eerlijk bezig. Het OM krijgt opdrachten. Het Openbaar Ministerie is bezig al om mij te criminaliseren. Hij zegt van: kijk, er zijn diverse ministers die met mij hebben samengewerkt. Want ik was onderdeel van een regering. En we hebben dus het land uit het problemen gehaald. Hij zegt van: er wordt onvoldoende onderscheid gemaakt tussen het politiek gedeelte wat hij deed en het strafrechtelijke gedeelte, dus strafrechtelijke aansprakelijkheid. Hij zei: alles wat ik heb gedaan is binnen regeringsverband en alles wat ik heb gedaan is eigenlijk ten onrechte, want het is inderdaad een juridische campagne tegen mij. En daarbij zegt hij ook van: ik moest deze handelingen plegen met de Surinaamse bank. Maar eigenlijk heeft het niet te maken, RJ, met wat voor recht hij heeft om het OM te beschuldigen. Luisteraars moeten weten, volgers moeten weten, deze regering, of het Bouterse is, of Simons is, of Weidebos was geweest, maakt niet uit. Usap na lobby kerehe ego Garcia Paragsinke. Vroeger had je dus als procureur-generaal Subhas Punwasi, dan had je Roy Bainat Pandey en nu heb je Garcia Paragsin. Zodra het lijkt erop, ik zeg wat de man van de straat zegt, hè. Zodra een Hindustan procureur-generaal is, hebben ze een probleem ermee. En koet willen ze dus alles eraan doen om Garcia Paragsin als procureur-generaal te laten vervangen. En dat is het hele verhaal en dan zoeken ze allerlei dingen. Kijk wat er nu is gebeurd. In staat van beschuldigingstelling wordt behandeld in de Nationale Assemblée. 3 ministers zijn verdachten: Brontoso Mohardjo, Riyad Noor Mohammed en Gilmer Hoefdraad. Dus 3 ministers, 3 verschillende partijen, 1 Hindustan, dus je kan die PG niet beschuldigen. Dus Hoefdraad doet dat ten onrechte, maar hij heeft recht op zijn verdediging. Dus daarom zijn ze advocaten gegaan met die 59 panna om te zeggen van dat Hoefdraad onschuldig is.
0: Maar ja, dan zou je wel denken, dan weet men toch waar hij is om die man op te pakken en daar terecht te staan.
1: Eigenlijk wel, maar je moet officieel het bewijs leveren dat hij bijvoorbeeld op Cuba zit of ergens in die jungle van Suriname of zei ik gewoon lokaal in een van die grotten van Venezuela, Patana, waar hij precies is. Je zou het moeten weten, maar men heeft alles gedaan. Hoefdraad zegt ook dat verhaal van: kijk, de vorige regering heeft me getracht via Interpol te zoeken. Interpol is internationale politie, maar ze hebben me niet gevonden. Dat is ook ten onrechte. Dus ja, de vraag is van: als je zonder woon- en verblijfplaats ergens in Cuba zit, ergens, laten we zeggen, in de jungle, Bouterse heeft men ook niet kunnen pakken. Dus je hebt te vermoeden waar hij is en waar hij precies zou zijn. En je kan tegenwoordig tegenwoordig met drones en allerlei dingen doen. Maar ja, Sepkoi Bolle, hij zal ergens op Cuba, Venezuela zijn, vermomd met een pruik, et cetera. En niemand weet hoe hij heet, en omdat hij met nicknamen noemt en hij praat vloeiend Spaans en Cubaans, dan zal je hem niet meer herkennen. Maar je hebt groot gelijk. Als je goed gaat onderzoeken met drones, met internationale steun, dan moet je hem kunnen pakken.
0: Ja, want eigenlijk, je hebt ook geld nodig. Je moet ook naar de bank gaan. Je moet ergens geregistreerd staan, hoe je het ook draait of keert. Of heeft hij alleen maar cash bij zich? Dat vraag je je dan ook wel weer af.
1: Nou,
0: maar
1: hij wordt ook al beschuldigd. Mm-hmm. Ja, hij wordt beschuldigd, RJ, dat hij dus vooral kasreserve, cashmiddelen zou hebben verduisterd naar verschillende dingen. En hij wordt ook beschuldigd, et cetera, dat hij dus in strijd met financiële richtlijnen en regelgeving geld zou hebben overgemaakt vanwege dubieuze rekeningen richting weet ik veel welk land dan ook. Dus nogmaals, als je financial crime en economische crime wil onderzoeken, dan kan je altijd steun vragen. Dus misschien goed, naar aanleiding van dit programma voor de mensen die luisteren, dat de politieautoriteiten in Suriname steun vragen aan de politieautoriteiten in Nederland om hoefdraad steviger op te sporen. Dan gaat het wel lukken. Maar ja, het is een aangelegenheid van het Openbaar Ministerie en politieautoriteiten. Want ze man willen Suriname met ook willen scouten, willen meewerken. De mensen van OOM, die zijn ook in feite op de lijn van de politiek. En dan wordt het een beetje moeilijk.
0: Nou, straks gaan we het over de politie zelf hebben, maar laten we nu eerst gaan naar het reisdistrict Nikeri. Want je hoort niets meer over de reisindustrie. Alles lijkt zo normaal mogelijk daar nu te draaien. Maar hoe staat het nou met al die pompgemalen, inzaaien en weet ik wat allemaal nog meer wat hiermee te maken heeft? Vooral ook de export. Hoe is het daarmee gesteld allemaal?
1: Niet zo best. Kijk, vroeger had je Nikeri als een florerend reisdistrict met alles erop en eraan. Maar vanaf de jaren 80, 90, toen men stalweiden heeft verdeeld, toen men Nikeri heeft verwaarloosd en veel Nikerianen zijn weggegaan uit dat district, daar is het allemaal achteruit gegaan. Maar tegenwoordig staan ze een beetje in de schijnwerpers met een kleine focus op modernisering, een beetje kostenverlaging en regionale producent. Maar het is niet veel geworden. Dus Suriname wil die reisexport weer versterken. Dat heeft minister Bouva willen doen. En dat heeft hij besproken met Venezuela. Laat ons alweer Venezuela. Dus om dat te gaan doen. Maar het begint bij meststof. Wat is je kostenplaatje van de grondstoffen, van je hulpstoffen? Meststof, insecticide, pesticide, et cetera. Dan heeft het te maken met die opschaling van de reissector met kennisontwikkeling. En ik zei het al, veel mensen zijn vertrokken. Sepkoi Bolle, bij ruim 20 tot 25 politieagenten gaan per maand weg vanuit Suriname. Ruim 2000 tot 4000 verpleegkundigen zijn vertrokken. Dus het gaat om, wat doet het ministerie van Landbouw om die rijstproductie van Nikeri op te krikken? Maar het is ook iets van waarbij je dus rekening mee moet houden. Wat consumeert Suriname nu met 500.000 mensen? Is rijst altijd nog het hoofdproduct geweest? Of is men gegaan richting cassave, bananen en meel en roti en weet ik veel wat? Hoe zit het met prijsstabiliteit? Sepkoi Bolle, en zo is het ook. Rijst van Guyana is goedkoper, omdat Guyana op een grotere schaal die dingen kan doen. Internationale marktprijzen, noem maar op. En binnenland wil de rijstsector ontplooien. Zo met name Sipaliwini, maar het is er niets van terechtgekomen. Dus wat je nu krijgt is een situatie waarbij je dus rekening mee moet houden dat er een handjevol bedrijven maar zijn in Suriname. Niet veel meer wordt gezegd. Je hebt nu een situatie van waarbij er de pelmolens, de exporteurs, de mensen dus die echt landbouw doen, dus met hun handen in de klei zitten, dat die ervoor moeten zorgen. Men zegt er ongeveer 6000 gezinnen houden zich bezig met de rijstsector. Maar RD, het is niet geweldig, want je kan alles erbij halen of niet. Maar reisonderzoekscentrum Nikeri Adron werkt niet geweldig. Minister Noor Salim staat misschien, ja, ik weet het niet, van, ze zeggen van morgen is precies een jaar, ongeveer verkiezingsjaar, regering Simons. Dan zou het zomaar kunnen dat minister Noor Salim van LVV moet vertrekken, want hij doet het niet geweldig als minister van dingen. Dan zie je van dat de pelmolens, de pelbedrijven, de exportkansen maar niet geweldig lukken. Dus het is niet best. Dus Suriname is geen sterke reisproducent meer in het Caribisch gebied. Suriname wil het wel worden, maar ze willen ook proberen samen samen met Venezuela dat te gaan doen. En afgelopen week heeft minister Bova gesproken met Venezuela om te gaan kijken van dat ze rijst willen exporteren en urium ook willen exporteren. Maar dat gaat niet lukken omdat zij geen goede kamer van koophandel hebben. En je kent de problemen tussen Venezuela en Suriname ook als het gaat om vervoeren van dingen, de olieperikelen bij elkaar. Kortom, geen goed onderwijs, geen agro-onderwijs, geen goed landbouwbeleid, geen goede onderzoeksinstituten, slechts 6.000 gezinnen, weinig subsidie aan die rijstbedrijven en ze hebben last van concurrentie. Bij elkaar opgeteld, de rijstindustrie van Suriname kan verder ontwikkeld worden, maar je moet toch wel werken met strategische sectoren en bredere economische samenwerking tussen vooral veel landen. En misschien moeten ze dus wederom gaan kijken hoe ze het in Guyana doen, maar de relatie Guyana en Suriname is niet zo best.
0: Nou, en het ligt dus nog steeds in de kinderschoenen, kan je zeggen. Het is nog niet vooruit gegaan. Anyway,
1: klopt.
0: Robbie, er is ingebroken bij een hoofdinspecteur van politie. Miljoenen SRD's en gouden sieraden zijn er gestolen. Niemand wordt er dus gespaard, hè? Is het weer een inside-informatie van een of andere persoon geweest die een hekel heeft aan deze man? Hebben ze het verklapt of zo?
1: Oh, het zou zomaar kunnen. Kijk, veel politiemensen zijn de afgelopen weken, jaren ook ontheven. Zeker minister Manorat heeft meerdere politieagenten op non-actief gesteld. Omdat ze dubieuze handelingen hebben gepleegd. Of omdat ze misschien in aanraking zijn gekomen met de criminelen. Omdat dus de criminelen samenwerken of samensweren met de politie. Ja, inderdaad. Nu is er inderdaad gestolen bij een politieinspecteur. Men denkt inderdaad, men is niet bang. Maar als je ook de andere berichten bekijkt, brandweerman, tevens beveiligingsman, verliest dienstwapen na verkeersongeval. Vaker gebeurt het zo dat politiemensen, brandweermensen, penitentiaire inrichtingen, militairen hun wapens verliezen. Dus dan komen die wapens in handen ervan. Maar ook veel politiemensen, die zich bezighouden met drugsbestrijding of misschien controle op de luchthaven, die zijn wellicht slachtoffer van criminelen. Dus dan kan het zijn dus dat het iets te maken heeft met een politieman heeft een verdachte aangehouden en deze mensen nemen wraak. Maar de afgelopen dagen, weken, was het niet best als het gaat om minister Manorat zijn beleid. En ik zei het al van, men probeert wat te gaan doen. En een van die dingen is, kijk, president Simons gaat komende week naar Brazilië en Santo Domingo op staatsbezoek. Morgen 1 jaar, ik zei het al. Maar ze hadden liever een persconferentie kunnen houden en kunnen vertellen van, luister, dit gaan we doen met justitie en zo gaan we dat geld in feite besteden. 6 partijen zitten in de regering. Wat gaan we doen? Ze hebben 17 ministers, maar het gaat niet zo best met korpspolitie Suriname. We hebben nu al een korpschef, dat is de heer Pinas geweest, maar nu moet je ze dus voorzien van meer veiligheidsmateriaal, meer auto's, meer mogelijkheden. Kader vooral, hè, veel meer mensen, want ik zei het al, veel politiemensen die zoeken hun heil ergens anders, maar dat wordt dus een probleem. Maar je ziet in elk geval dus dat de komende periode minister Manorat, als hij dus geen genoeg geld krijgt, dat hij het probleem zal worden. En ik denk dat de komende maanden, zolang Simons geen plan presenteert en een steviger budget of portemonnee achterlaat met een strakkere managementteam van de politie en veel meer ondersteuning richting rechterlijke macht en het Openbaar Ministerie, dat het een probleem zal worden. Ze verdienen niet zoveel. Ze hebben IMF weggestuurd en het is niet zo best met de verschillende ministeries. Dus mensen hebben dus deze regering een 4,6 gegeven qua score. En ik kom niet ook boven een 5. Het is onvoldoende. Dus ik hoop dat het tweede jaar beter zal zijn. En dan krijg je ook een betere politieapparaat.
0: Ja, ze zitten er net, dus dan moeten we toch wel daarmee rekening houden. In elk geval waren dat de vragen die ik vandaag voor je had. Robbie, hartelijk dank en graag tot volgende week. Of heb je nog iets te zeggen?
1: Ja, dankjewel. Nou, inderdaad, met jouw toestemming nog even 1 puntje als het kan. Politieonderzoek wijst uit. 20-jarige vrouw bestuurde auto bij dodelijke aanrijding op Indira Gandhiweg. En ik was gisteren ergens en toen zei men me, zou ik iets kunnen zeggen over verkeerscriminaliteit? Mensen, als jullie oversteken in Suriname, je weet, heb je verkeerslichten met rood lampje en groen lampje, et cetera. Zeker niet op pad van Wanica. Veel toeristen die vanuit Sandrij naar dingen gaan, let erop. Zorg ervoor dat je veilig oversteek. 2 jonge dames, bij mij wil ik zeggen, een kindje van 8 jaar is komen te overlijden. Afgelopen week heeft haar zus haar willen ophalen van school. Meisje is 8 jaar. De verdachte, of beter gezegd, de bestuurder is 20-jarige SK en 16-jarige zus is ernstig gewond. En ik heb begrepen dat ze vecht voor haar leven. Maar ze waren dus op school en die oudste zus van 16 jaar is het jonge meisje van 8 jaar dat kind gaan ophalen. Dat is dus Saira Dost Mohammed. Wat een mooie naam. Dost Mohammed. En haar zus die nu in kritieke toestand zit. Dus let er wel op als het gaat om verkeerscriminaliteit. Ja, dat je dus daar geen zebrapaden al zodanig hebt. En je hebt ze wel, maar als je oversteekt, dan mag je gewoon, dan mag je poesawak niet gewoon door. Dus mensen moeten inderdaad voorzichtig zijn. En als je dus in Suriname bent, extra voorzichtig in het verkeer.
0: Nou, dankjewel hiervoor. Dat is zeker goed om ook erbij te vermelden. Dan wens ik jou ook weer een fijne Pinksterweekend toe, want dat is het ook weer, hè. Fijne dag. Groetjes.
1: Zo is dat, yes. Ja, dankjewel. Fijne Pinksterdagen. Mooi zeggen je, fijne zondag. En brasa. Ram ram, namaste. Assalamu alaikum. Goedemorgen.

live vanuit de Hoofdstad. Droom je van een onvergetelijk feest of een prachtige bruiloft? Ontdek Experience Wedding and Events in Almere, het eerste Indian Wedding and Events Center van Nederland. Onze locatie is perfect voor Hindoestaanse en Islamitische ceremonies en feesten. Denk aan Patwaan Viva, Nika, Henneavonden, Moeren, receptie, verjaardagen en andere bijzondere momenten. Onze stijlvolle zaal is geschikt voor 100 tot 450 gasten en wij werken met een full service concept. Dat betekent dat wij de complete organisatie voor je regelen. Van frisdranken en catering tot hapjes, decoratie en entertainment. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd, zodat jij alleen maar hoeft te genieten van jouw speciale dag. En er is goed nieuws. Boek je voor juli 2026 een Bhatwan en Viva of receptie, dan krijg je voor beide dagen een optreden van onze huisband of DJ helemaal gratis. Bel tijdens kantoortijden naar 06-1-VV2-1533 of stuur ons een bericht via WhatsApp. Experience, Wedding and Events. Jouw droom, onze passie. Let's create something magical! 4 juli bestaat 40 jaar.

0: vieren we 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Wier in juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarig jubileum. Verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Hatu mooi seizoen, Higa. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam. Bel 020-67-18812. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Wier in juwelier. Al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar. En uw vertrouwde adres voor goud en sieraden.
1: उजाला रेडियो देश भर में तू जान है तो उजाला रेडियो उजाला ही उजाला देश भर में हाँ हर गांव में हर कोना में ओटो में घर में सुनाई देता है उजाला रेडियो डीएबी प्लस के जरिए उजाला इस वन हेल नीलॉन तू जान है तो ढिंढोरा बजा दीजिए
2: Deepika Padukone.
3: Hi, this is Imran Khan.
4: Hi, this is Sunny Deol.
5: Hi, this is Ajay Devgan.
6: Hi, this is Ranveer Singh.
7: Hi, this is Sonu Nigam.
8: My name is Shahrukh Khan.
9: Hi, Holland. My name is Kajol, and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio.
10: You are. You are. You are.
11: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. Een vliegtuig van Air France dat onderweg was van Parijs naar Kopenhagen is vanochtend op Schiphol geland vanwege rook in de cabine. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse. Volgens de veiligheidsregio Kennemerland is er niemand gewond geraakt. Alle passagiers konden het toestel op eigen kracht verlaten. Zo'n 120 asielzoekers zijn gisteravond vanuit het aanmeldcentrum in Ter Apel naar Groningen gebracht. Volgens het COA was er voor hen vannacht geen plek in het opvangcentrum. Eerder die avond deelde het Rode Kruis alweer maaltijden uit aan de wachtenden. Net als zaterdag kwam er ook hulp van een lokale boer die meloenen bracht voor de mensen ter plaatse. Iran spreekt de geruchten over een snelle deal tegen. Afgelopen weekend kwam vooral vanuit de Amerikaanse hoek nog de boodschap dat zo'n akkoord er snel zou kunnen komen, maar Teheran trapt dus nu op de rem. De hoop op een akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran over het beëindigen van de oorlog zorgt wel voor een daling van de olie- en gasprijzen. De olieprijzen zijn vanochtend met meer dan 5% gedaald. En niet alleen in Nederland, maar ook elders in Europa is het warm. Groot-Brittannië en Frankrijk noemen het zo vroeg in het jaar zelfs uitzonderlijk heet. In Madrid is het 32 graden. Aan de grens met Portugal kan het de komende dagen zelfs 38 graden worden. Ook Frankrijk heeft een opvallend vroege hittegolf. Het kan in Parijs 33 graden worden. Het weer dan nog. Het is een zonovergoten middag. Onbewolkt met temperaturen tussen 27 en 29 graden in het midden en zuiden. In Limburg wordt het zelfs 31 graden. Er waait een zwakke tot matige noordenwind. Daardoor is het in het noorden iets minder warm. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio. Deze permis sunaide te hai via DAB+. Door ghar mein, door auto mein. तू बता दे सबको इसे उजाला रेडियो डीएबी प्लस पर देश भर में उजाला रेडियो द क्रोस्ट क्या हार्ट द बेस्ट उजाला रेडियो
12: तुझे लगे ना नजरिया
0: ग्रोइंग विद योर बिजनेस ऑफ नेक्स्ट लेवल गान उजाला रेडियो ब्रिंग यू देयर मेल नार इन्फो एट ujala.nl en ontdek de mogelijkheden.
13: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala.

Moet u de uitvaart voor een dierbare overledene regelen? Acrisse-Vooruitvaartverzorging heeft heel veel jaren ervaring in het regelen en uitvoeren van uitvaarten, ongeacht ras of geloof en ongeacht of er wel of geen uitvaartpolis aanwezig is. In ons pakket hebben wij ook standaardberichten van overlijden op Ojala Radio. Acrisse-Vooruitvaartverzorging, altijd persoonlijk, respectvol en op maat. Ons telefoonnummer 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14. Kijk ook op acrisover.nl.

0: QR.
1: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Het wordt drukker onderweg, dat kun je goed merken. In totaal 80 kilometer nu. Onder andere op de A29 een file Rotterdam-Bergen-op-Zoom voor knooppunt Hellegatsplein. 3 kilometer en 10 minuten door een kapotte auto. 1 rijstrook is dicht. Dan viel op de A1, de A12 en de A76 allemaal voor de Duitse grenscontrole. Gemiddeld zo'n 20 minuten wachten. En tot slot drukte op de A7 de afsluitdijk richting Noord-Holland. Voor Den Oever, 5 kilometer en 15 minuten. En tot zover de ANBB verkeersinformatie.
2: नमस्कार मैं हूँ अलका याग्निक और आप सुन रहे हैं उजाला रेडियो तू जाने है तो

0: नशाम की करारे चाय लबों से यूं चुराओगे।
1: Dit is het weerbericht op Ojala Radio. Het is een zonovergoten middag, onbewolkt met temperaturen tussen 27 en 29 graden in het midden en zuiden. In Limburg wordt het zelfs 31 graden. Er waait een zwakke tot matige noordenwind, daardoor is het in het noorden iets minder warm. En tot zover het weerbericht op Ojala Radio.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Een vliegtuig van Air France dat onderweg was van Parijs naar Kopenhagen is vanochtend op Schiphol geland vanwege rook in de cabine. Zo'n 120 asielzoekers zijn gisteravond vanuit het aanmeldcentrum in Ter Apel naar Groningen gebracht. Iran spreekt de geruchten over een snelle deal tussen de VS en Iran tegen. En burenruzies in Nederland worden steeds complexer. Dat komt onder meer doordat vaker mensen betrokken zijn bij verward gedrag of door taalproblemen. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: QR.
1: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANBB verkeersinformatie.
2: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood-muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.

0: are.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is druk onderweg. Er staan vooral files voor de Duitse grenscontrole. Op de A1, de A12 en de A76 allemaal een kwartier extra. Verder een ongeluk op de A1 Amsterdam-Apeldoorn bij Barneveld. De weg is weer vrij, maar vanaf Amersfoort nog wel een file van 20 minuten. En er staat een ongeluk op de A15 Rotterdam-Gorkum bij Sliedrecht-Oost bij de afrit. Twee rijstroken zijn er dicht en vanaf Papendrecht is de vertraging 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are
1: Dit is het weerbericht op Ojala Radio. Het is een zonovergoten middag, onbewolkt met temperaturen tussen 27 en 29 graden in het midden en zuiden. In Limburg wordt het zelfs 31 graden. Er waait een zwakke tot matige noordenwind, daardoor is het in het noorden iets minder warm. En tot zover het weerbericht op Ojala Radio.

Dit is Ujala Radio, jouw geluid, jouw vibe. Je luistert naar Ujala Radio. Ujala Radio, vol de energie. Hier is Ujala Radio. Doe dan het op. Ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel heen, door Sja die honen wel heen zijn wel ook. Door DJ A Vermaes op Ujala Radio. Vandera Vermaes, 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio. Dus, ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel heen, door Sja die honen wel heen. Neem contact op met Ujala Radio. E-mail info@ujala.nl. 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.

0: Is jouw business toe aan de volgende stap? Van groeien naar groter groeien? Dan is dit jouw moment. Ujala Radio. Mail naar info@ujala.nl.
1: Safe BV. Al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV. South American Food Express BV. In Rotterdam. Rotterdam. Rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder, Vlaardingweg 53. B in Rotterdam. Ja, ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca. Horeca. Safe BV. Taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl. NL. NL.
2: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal. Allemaal.
3: You are, you are, you are.
4: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. De politie van Parijs doet onderzoek naar geweld en kindermisbruik op meer dan 100 kleuterscholen, basisscholen en crèches. Aanleiding zijn meldingen van mishandeling, fysiek geweld en verkrachting van kinderen door schoolbegeleiders tijdens onder meer lunchpauzes en naschoolse activiteiten. Volgens de krant Le Parisien richten de onderzoeken zich onder meer op vermeende verkrachtingen van kinderen van slechts 3 en 4 jaar oud. Een vliegtuig van Air France dat onderweg was van Parijs naar Kopenhagen heeft vanochtend op Schiphol een noodlanding gemaakt vanwege rook in de cabine. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse. Volgens de veiligheidsregio Kennemerland is niemand gewond geraakt. Alle passagiers konden het toestel op eigen kracht verlaten. Iran en de Verenigde Staten hebben over een aantal onderwerpen overeenstemming bereikt, maar een definitief akkoord is er nog niet. Dat zegt de woordvoerder van de Iraanse regering, meldt het AD. Er wordt gesproken over een zogenoemd memorandum van overeenstemming, een niet-bindend akkoord waarin in grote lijnen staat wat de verschillende partijen van elkaar willen. Zo'n overeenkomst moet dan dienen als stappenplan voor verdere onderhandelingen en een definitief akkoord. En niet alleen in Nederland, maar ook elders in Europa is het zeer warm. Groot-Brittannië en Frankrijk noemen het, zo vroeg in het jaar, zelfs uitzonderlijk heet. In Spanje is het momenteel het warmst. In Madrid is het 32 graden. Aan de grens met Portugal kan het de komende dagen zelfs 38 graden worden. Ook Frankrijk heeft een opvallend vroege hittegolf. Het kan in Parijs 33 graden worden. Het weer dan nog. Het is een zonovergoten middag. Onbewolkt met temperaturen tussen 27 en 29 graden in het midden en zuiden. In Limburg wordt het zelfs 31 graden. Er waait een zwakke tot matige noordenwind. Daardoor is het in het noorden iets minder warm. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio, desh bhar mein, tu jaane hai toh. Ujala Radio, Ujala hi Ujala, desh bhar mein, haan, har ek gaon mein, har ek kona mein, auto mein, ghar mein, sunai deta hai Ujala Radio, DAB Plus ke zariye. Ujala is van heel Nederland, tu jaane hai toh. Dhindhora baja dijiye. Dit is Ujala Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. Of check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Tujaneto, Ujala Radio, feel the energy.
2: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
0: Wil jij een berichtje sturen naar ons de studio? Ujala Radio Kisten du Meer. Top Hijia. Naar 020-363-0808. Raad door dien. Aap hem ze baat kerst te heen. Or hem, aap ze baat kringen. 020-363-0808. Ujala Radio Key, WhatsApp.

0: are.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het wordt drukker onderweg. Er staat bijna 100 kilometer file in totaal. Veel recreatieverkeer. Dat merk je bijvoorbeeld aan de file bij Zandvoort op de N201 vanuit Hoofddorp. Ongeveer 3 kilometer en 10 minuten. Verder ook file voor de Duitse grenscontrole. Dan met name op de A76 vanuit Geleen. Ongeveer een half uur voor de Duitse grens. En bergingswerkzaamheden na een pechgeval bij knooppunt Grijshoort. De A12 richting Utrecht. Vanaf knooppunt Velperbroek een file van 8 kilometer en 20 minuten. En tot zover de ANBB verkeersinformatie.
2: Ujala Radio, al jaren uw favoriet. Vermaais, familieberichten, nieuws, advertenties, stories. En natuurlijk de mooiste nummers. Stay tuned on Ujala Radio.
3: Ujala ke all-time favorites. Jo har dil ko khush kar dete hain. Suniye aur gungunaiye.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. De politie van Parijs doet onderzoek naar geweld en kindermisbruik op meer dan 100 kleuterscholen, basisscholen en crèches. Een vliegtuig van Air France dat onderweg was van Parijs naar Kopenhagen heeft vanochtend op Schiphol een noodlanding gemaakt vanwege rook in de cabine. Iran en de Verenigde Staten hebben over een aantal onderwerpen overeenkomsten bereikt, maar een definitief akkoord is er nog niet. En zo'n 120 asielzoekers zijn gisteravond vanuit het aanmeldcentrum in Ter Apel naar Groningen gebracht. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: you are.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Huh? Kya kaha?

In Limburg wordt het zelfs 31 graden. Er waait een zwakke tot matige noordenwind. Daardoor is het in het noorden iets minder warm. En tot zover het weerbericht op Ojala Radio.

Dit is het weerbericht op Ojala Radio. Het is een zonovergoten middag, onbewolkt met temperaturen tussen 27 en 29 graden in het midden en zuiden.

0: live vanuit de Hoofdstad.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala-app.
2: Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Verhuur uw huis via Expat Wonen. Altijd snel en veilig. Expat Wonen biedt financieel en technisch vastgoedbeheer. En zo heeft u zelf nergens meer om kijken naar. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
1: Dames en heren, hier volgt een dienstmededeling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Herhaling, de Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Einde dienstmededeling.
3: You are.
4: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. Meer dan 100 kinderen in Den Haag die vanwege de levensbeschouwing van hun ouders niet naar school hoeven, moeten dat na de zomervakantie toch. De wethouder van onderwijs schrapt hun vrijstellingen van leerplicht. Het aantal Haagse kinderen met zo'n levensbeschouwelijke vrijstelling is de laatste 5 jaar vertienvoudigd. Of alle kinderen echt thuisonderwijs krijgen is niet zeker. Na een vrijstelling moeten ouders er zelf voor zorgen dat hun kind zich ontwikkelt, maar daar is geen enkel toezicht op. De politie van Parijs doet onderzoek naar geweld en kindermisbruik op meer dan 100 kleuterscholen, basisscholen en crèches. Aanleiding zijn meldingen van mishandeling, fysiek geweld en verkrachting van kinderen door schoolbegeleiders tijdens onder meer lunchpauzes en naschoolse activiteiten. Volgens de krant Le Parisien richten de onderzoekers zich onder meer op vermeende verkrachtingen van kinderen van slechts 3 en 4 jaar oud. Iran en de Verenigde Staten hebben over een aantal onderwerpen overeenstemming bereikt, maar een definitief akkoord is er nog niet. Dat zegt een woordvoerder van de Iraanse regering. Er wordt gesproken over een zogenoemd memorandum van overeenstemming, een niet-bindend akkoord waarin in grote lijnen staat wat de verschillende partijen van elkaar willen. Zo'n overeenkomst moet dan dienen als stappenplan voor verdere onderhandelingen en een definitief akkoord. En zo'n 120 asielzoekers zijn gisteravond van het aanmeldcentrum in Ter Apel naar Groningen gebracht. Volgens het COA was er voor hen vannacht geen plek in het opvangcentrum. Eerder die avond deelde het Rode Kruis alweer maaltijden uit aan de wachtenden. Het weer dan nog. Het is een zonovergoten middag. Onbewolkt met temperaturen tussen 27 en 29 graden in het midden en zuiden. In Limburg wordt het zelfs 31 graden. Er waait een zwakke tot matige noordenwind. Daardoor is het in het noorden iets minder warm. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
5: Hi, this is Deepika Padukone.
6: Hi, this is
7: Imran
6: Khan.
7: Hi, this is Sunny Deol.
8: Hi, this is Ajay Devgan.
9: Hi, this is Ranveer Singh.
10: Hi, this is Sonu Sonodigam.
11: My name is Shah Rukh Khan.
12: Hi, Holland. My name is Kajol and you're listening to Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
13: अगर आपके घर पर जन्मदिन है सालगिरह है जो भी खुशियां हैं उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है 15 फरमाइश 15 आवाजें फॉर मोर 100 यूरो ऑन उजाला रेडियो शूट योर ईमेल नाउ info@ujala.nl info@ujala.nl 15 आवाजें फॉर मोर 100 यूरो ऑन उजाला रेडियो

0: are.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het is met name druk richting de kust door recreatieverkeer en door Duitse politiecontroles bij de grenzen. De A12 vanuit Arnhem heb je voor de grens 25 minuten oponthoud. Verder staat er file op de A28 van Zwolle naar Amersfoort. Tussen Wezep en Epe sta je 20 minuten vast door een ongeluk. En door een spoedreparatie rijdt het langzaam op de A16 van Breda naar Rotterdam tussen de knooppunten Ridderkerk en Terbrechtseplein. En daar is de vertraging bijna 25 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Ujala Live. Doe Janne hij toch?

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Meer dan 100 kinderen in Den Haag die vanwege de levensbeschouwing van hun ouders niet naar school hoeven, moeten dat na de zomervakantie toch. De politie van Parijs doet onderzoek naar geweld en kindermisbruik op meer dan 100 kleuterscholen, basisscholen en crèches. Iran en de Verenigde Staten hebben over een aantal onderwerpen overeenstemming bereikt, maar een definitief akkoord is er nog niet. En zo'n 120 asielzoekers zijn gisteravond van het aanmeldcentrum in Ter Apel naar Groningen overgebracht. En tot zover de headlines op Ujala Radio.
2: You are. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het is met name druk richting de kust, door recreatieverkeer en door Duitse politiecontroles bij de grenzen.

graden in het midden en zuiden. In Limburg wordt het zelfs 31 graden. Er waait een zwakke tot matige noordenwind. Daardoor is het in het noorden iets minder warm. En tot zover het weerbericht op Ojala Radio.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Meer dan 100 kinderen in Den Haag die vanwege de levensbeschouwing van hun ouders niet naar school hoeven, moeten dat na de zomervakantie toch. De politie van Parijs doet onderzoek naar geweld en kindermisbruik op meer dan 100 kleuterscholen, basisscholen en crèches. Iran en de Verenigde Staten hebben over een aantal onderwerpen overeenstemming bereikt, maar een definitief akkoord is er nog niet. En zo'n 120 asielzoekers zijn gisteravond van het aanmeldcentrum in Ter Apel naar Groningen overgebracht. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: Is jouw business toe aan de volgende stap? Klaar om te groeien of nog groter te worden? Adverteer op Ujala Radio. Mail naar info@ujala.nl.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. Meer dan 100 kinderen in Den Haag die vanwege de levensbeschouwing van hun ouders niet naar school hoeven, moeten dat na de zomervakantie toch. De gemeente schrapt hun vrijstellingen van leerplicht. Het aantal Haagse kinderen met zo'n levensbeschouwelijke vrijstelling is de laatste 5 jaar verviervoudigd. Na een vrijstelling moeten ouders er zelf voor zorgen dat hun kind zich ontwikkelt, maar daar is geen enkel toezicht op. Iran en de Verenigde Staten hebben over een aantal onderwerpen overeenstemming bereikt, maar er is nog geen definitief akkoord. Er wordt gesproken over het zogenoemd memorandum van overeenstemming. Dat is een niet bindend akkoord waarin in grote lijnen staat wat de verschillende partijen van elkaar willen. Zo'n overeenkomst dient dan als stappenplan voor verdere onderhandelingen en een definitief akkoord. De politie van Parijs onderzoekt geweld en misbruik op meer dan 10 kleuterscholen, basisscholen en crèches. Aanleiding zijn meldingen van fysiek geweld en verkrachting van kinderen door schoolbegeleiders tijdens onder meer lunchpauzes en naschoolse activiteiten. Volgens de krant Le Parisien richten de onderzoeken zich onder meer op vermeende verkrachtingen van kinderen van slechts 3 en 4 jaar oud. En Catherine Keil weet niet zeker of ze nog te gast wil zijn in het RTL-programma Business Class. Op Instagram schrijft ze dat het gesprek met Harry Mens gisteren het bizarste interview ooit was. Daarin ging het onder meer over influencer Andrew Tate en diens gevaarlijke invloed op jonge mannen. Later noemde menscolumniste Lale Gül een tante die er wel goed uitziet. En dat leidde tot boosheid bij Keil. Het weer dan nog. Het is een zonovergoten middag. Onbewolkt met temperaturen tussen 27 en 29 graden in het midden en zuiden. In Limburg wordt het zelfs 31 graden. Er waait een zwakke tot matige noordenwind. Daardoor is het in het noorden iets minder warm. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal. Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
0: Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB+ en wereldwijd online. Join the movement, join the community. Volg ons op socials, Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe, share the love. Ujala Radio, always shining. Ujala.

0: QR.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn een paar problemen onderweg. De A7, de afsluitdijk, richting Friesland is dicht na een ongeluk ter hoogte van de Lorentsluizen. Verkeer vanuit Noord-Holland kan omrijden via Amsterdam en Emmeloord over de A10, de A1 en de A6. Andere kant op heb je daar ook zo'n kwartier tijdverlies, dus richting Noord-Holland. Op de A16 van Breda naar Rotterdam sta je ruim een half uur in de file tussen de knooppunten Ridderkerk en Terbrechtseplein door een reparatie aan de weg. Verder is het druk door Duitse grenscontroles, vooral op de A12 vanuit Arnhem. Voor de grens heb je een kwartier oponthoud. Op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek sta je bij het Gelredome 10 minuten in de file, mede door een ongeluk. En het is druk naar Zandvoort. Bijvoorbeeld op de N201 vanuit Hoofddorp. Tussen de aansluiting met de N206 en Zandvoort is de vertraging 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Ujala Radio, I love you.
3: Ujala Radio ke saath bane rahiye. Ab shuru hota hai ye geet.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Meer dan 100 kinderen in Den Haag, die vanwege de levensbeschouwing van hun ouders niet naar school hoeven, moeten dat na de zomervakantie toch. Iran en de Verenigde Staten hebben over een aantal onderwerpen overeenstemming bereikt, maar een definitief akkoord is er nog niet. De politie van Parijs doet onderzoek naar geweld en kindermisbruik op meer dan 100 kleuterscholen, basisscholen en crèches. En bij een snelheidscontrole op de A4 bij Dinteloord heeft de politie afgelopen nacht 9 automobilisten het rijbewijs ingenomen. Ze reden zeker 50 km per uur te snel langs werkzaamheden. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: QR.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn een paar problemen onderweg. De A7, de afsluitdijk, richting Friesland is dicht na een ongeluk ter hoogte van de Lorentsluizen. Verkeer vanuit Noord-Holland kan omrijden via Amsterdam en Emmeloord. Over de A10, de A1 en de A6. Andere kant op heb je daar ook zo'n kwartiertijdverlies, dus richting Noord-Holland. Op de A16 van Breda naar Rotterdam sta je ruim een half uur in de file tussen de knooppunten Ridderkerk en Terbrechtseplein door een reparatie aan de weg. Verder is

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ojala Radio. Het is een zonovergoten middag, onbewolkt met temperaturen tussen 27 en 29 graden in het midden en zuiden. In Limburg wordt het zelfs 31 graden. Er waait een zwakke tot matige noordenwind, daardoor is het in het noorden iets minder warm. En tot zover het weerbericht op Ojala Radio.

0: live vanuit de Hoofdstad.
1: Droom je van een onvergetelijk feest of een prachtige bruiloft? Ontdek Experience Wedding and Events in Almere, het eerste Indian Wedding and Events Center van Nederland. Onze locatie is perfect voor Hindoestaanse en Islamitische ceremonies en feesten. Denk aan Bhatwan Viva, Nikah, henna-avonden, moeren, receptie, verjaardagen en andere bijzondere momenten. Onze stijlvolle zaal is geschikt voor 100 tot 450 gasten en wij werken met een full-service concept. Dat betekent dat wij de complete organisatie voor je regelen, van frisdranken en catering tot hapjes, decoratie en entertainment. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd, zodat jij alleen maar hoeft te genieten van jouw speciale dag. En er is goed nieuws. Boek je voor juli 2026 een Bhatwan en Viva of receptie, dan krijg je voor beide dagen een optreden van onze huisband of DJ helemaal gratis. Bel tijdens kantoortijden naar 06-1-442-1533 of stuur ons een bericht via WhatsApp. Experience, Wedding and Events, jouw droom, onze passie. Let's create something magical. 14 juli bestaat 40 jaar. Niet 10, niet 20, niet 30, maar liefst 40 jaar een betrouwbare juwelier in Amsterdam. Houden ze daar, oude te jurben daar. En dat vieren we. 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij 14 juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarig jubileum. Verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Hatu mooi seizoen, Higa. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam. Bel 020-67-1812. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. 14 juli. Al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar. En uw vertrouwde adres voor goud en sieraden.
2: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rotterdam. Rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder, Vlaardingweg 53. B in Rotterdam. Ja, ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca. Safe BV. Taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl. NL.
1: Ben jij binnenkort jarig? Door Janemdine, door Zalgrehe. Of ga je trouwen? Door wie wou honne wel heet, door Shadi honne wel heet, die ja, Kizika Moende Sanskar heet. Ujala Radio voor vermaaisch aap deze te heet. Vandera vermaaisch voor maar 100 euro op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

0: leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. Meer dan 100 kinderen in Den Haag die vanwege de levensbeschouwing van hun ouders niet naar school hoeven, moeten dat na de zomervakantie wel. De gemeente schrapt hun vrijstellingen van leerplicht. Het aantal Haagse kinderen met zo'n levensbeschouwelijke vrijstelling is de laatste 5 jaar verviervoudigd. Ze moeten wel thuisonderwijs krijgen. Na een vrijstelling moeten ouders er zelf voor zorgen dat hun kind zich ontwikkelt, maar daar is geen enkel toezicht op. Iran en de Verenigde Staten hebben over een aantal onderwerpen overeenstemming bereikt, maar er is nog geen definitief akkoord, zegt de Iraanse regering. Er wordt gesproken over een zogenoemd memorandum van overeenstemming. Dat is een niet bindend akkoord waarin in grote lijnen staat wat de verschillende partijen van elkaar willen. De politie heeft in Ter Apel kanaal 2 mannen opgepakt. Ze reden gisteravond op crossmotoren door het dorp. De politie gaf ze een stopteken, dat negeerde ze. Agenten zetten de achtervolging in en wisten de 2 verderop te achterhalen. Een van hen bedreigde de agenten met een bijl, de ander wilde een bierfles naar de politie gooien. 1 agent raakte gewond. De Rijksrecherche onderzoekt het voorval. En Katrien Keil weet niet zeker of ze nog te gast wil zijn in het RTL-programma Business Class. Op Instagram schrijft ze dat het gesprek met Harry Mens gisteren het bizarste interview ooit was. Daarin ging het onder meer over influencer Andrew Tate en zijn gevaarlijke invloed op jonge mannen. Later noemde Mens-columniste Lale Gül een tante die er wel goed uitziet. En dat leidde tot boosheid bij Keil. En die is nu hard aan het nadenken of ze in de toekomst nog te gast wil zijn in het programma. Het weer dan nog. Het is een zonovergoten middag. Onbewolkt met temperaturen tussen 27 en 29 graden in het midden en zuiden. In Limburg wordt het zelfs 31 graden. Er waait een zwakke tot matige noordenwind. Daardoor is het in het noorden iets minder warm. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl. Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download

wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio, feel the energy.

0: QR.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan vooral veel files die een paar minuten vertraging opleveren, maar een uitschieter is de A2 in het zuiden. Van België naar Eindhoven sta je tussen Oost-Maarland en Meersen een half uur vast na een ongeluk. Er is één rijstrook dicht. Op de afsluitdijk zijn alle rijstroken richting Friesland weer open na een ongeluk op de A7 daar. Toch staat er nog 15 kilometer file. De weg is net weer vrijgegeven. Andere kant op heb je daar richting Noord-Holland ook nog een kwartier tijdverlies. Op de A12 naar Duitsland sta je voor de grens ook een kwartier in de file door controles. En het is druk op de N307 van Horen naar Kampen bij Lelystad-Bataviastad. De vertraging is daar 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: You are Ujala Radio. This is 24/7.

0: U luistert naar Ujala Radio. Ons telefoonnummer tijdens kantooruren is 020-409-0807, dus 020-409-0807. Kijk ook op ujala.nl.
1: You are.
2: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Het is een zonovergoten middag, onbewolkt met temperaturen tussen 27 en 29 graden in het midden en zuiden. In Limburg wordt het zelfs 31 graden. Er waait een zwakke tot matige noordenwind, daardoor is het in het noorden iets minder warm. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

ये बंधन तो प्यार का बंधन है. Ja, een heerlijke tijdloze Ghana. Ja, het herinnert jou aan de kracht van liefde die elke afstand overbrugt. En ja, ook elke uitdaging die je tegenkomt trotseert. Want ja, ware banden worden niet gebroken door tijd of afstand. Nee, ze groeien juist sterker met elk moment dat we delen. Ja, zo genieten we van elke hit hier zo bij Ujala Radio. Ik zou zeggen, waar je ook bent, wat je ook aan het doen bent, geniet lekker. Luister naar Ujala Radio en neem ons met je mee waar je ook naartoe gaat. Ja, we hebben nog meer heerlijke Ghana. Ghana die je hart verwarmt en je meeneemt op een reis vol emoties en vol herinneringen. Ik zeg mooi mooi Ghana, heerlijke Dhamaka Ghana, local Ghana, soul Ghana, ik heb het allemaal bij me. Maar dit is de stem van Tanique Bakshi samen met Shilpa Rao aan de vocals.

ये मेरा हुस्न सजा गया है तेरे लिए, ja, schoonheid die speciaal voor jou versierd is. Ja, en soms is schoonheid niet alleen wat je ziet, maar het gebaar van liefde dat het speciaal maakt voor iemand anders. Ja, heerlijk gezongen door Shilpa Rao, komt uit de film Bangi deel 4. Ja, met onder andere Tiger Shroff in de hoofdrol. En ja, voor zijn rol in deze film in Bangi 4 heeft hij een flinke, intensieve transformatie moeten doorgaan. Ja, hij heeft flink moeten trainen met gewichten tot maar liefst 60 kilo. Ja, baan per baan. Degene die naar de sportschool gaan, die weten wat voor toewijding daarvoor nodig is. Maar goed, het resultaat was wel weer een scherp, afgetraind lichaam dat perfect past bij zijn rol in de film Bangi deel 4. Ja, de muziek gaat gewoon lekker vrolijk verder. Hier Antonia Camusjur, Hindustani Hit Radio.

या गाने का नाम है सूचे सूचे। Ja, ik zou zeggen, geniet van de heerlijkste hits en de beste Ghana. Gooi je zorgen weg en zet een brede glimlach op vandaag. Ja, laat ook elke minuut, maar dan ook elk minuut vandaag gevuld zijn met flink wat energie, geluk. En natuurlijk ook onvergetelijke momenten met jouw radio. Ja, de perfecte dag, die is voor mij al lang begonnen. Ja, met de heerlijkste Ghana op Ujana Radio. Zoals deze Tere Waste van Varun Jain. Filmke naam heet Sara Hatke, Sara Bajke. Een heerlijke ballad die de essentie van liefde een prachtig mooi vastlegt.

Ja, prachtig, mooi gezongen. Komt uit de film Zarahatke Zarabatschke. Ja, in één keer werd dit nummer toen een instant hit toen die uitkwam. En het veranderde het leven van de zanger Varun Jain meteen. Hier Na Milenge, de prachtige mooie stem van Aziz Carr. Hier zo aan de vocals.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Meer dan 100 kinderen in Den Haag die vanwege de levensbeschouwing van hun ouders niet naar school hoeven, moeten dat na de zomervakantie wel. Iran en de Verenigde Staten hebben over een aantal onderwerpen overeenstemming bereikt, maar een definitief akkoord is er nog niet. De politie van Parijs doet onderzoek naar geweld en kindermisbruik op meer dan 100 kleuterscholen, basisscholen en crèches. En Katrien Keil weet niet of ze nog te gast wil zijn in het RTL-programma Business Class. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

Dit is Bianca Damink van de ANWB. De meeste files die er staan leveren een paar minuten vertraging op. Duitse grenscontroles veroorzaken wat meer tijdverlies, bijvoorbeeld op de A12 vanuit Arnhem. Voor de Duitse grens heb je een kwartier oponthoud. In het zuiden is de vertraging op de A76 vanuit Geleen 10 minuten voor de Duitse grens. Het is druk op de N57 van Middelburg naar Rotterdam tussen Port Zeelanden en Goederede. Vertraging is een kwartier. Op de N307 van Horen naar Kampen sta je tussen Enkhuizen en Lelystad-Batavia-stad ruim een half uur in de file. En ook in het zuiden van het land sta je 10 minuten vast op de A2 vanuit België naar Eindhoven bij Maastricht. Daar doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Meer dan 100 kinderen in Den Haag die vanwege de levensbeschouwing van hun ouders niet naar school hoeven, moeten dat na de zomervakantie wel. Iran en de Verenigde Staten hebben over een aantal onderwerpen overeenstemming bereikt, maar een definitief akkoord is er nog niet. De politie van Parijs doet onderzoek naar geweld en kindermisbruik op meer dan 100 kleuterscholen, basisscholen en crèches. En Katrien Keil weet niet of ze nog te gast wil zijn in het RTL-programma Business Class. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

Wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.

0: klaar voor de volgende stap?
1: Wil je groeien of echt doorpakken? Bereik jouw doelgroep met Ujala Radio. Mail vandaag nog naar info@ujala.nl.
2: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. We zijn er gewoon altijd. Ujala Radio, de grootste en beste Hindoestaanse radiozender van Nederland.
3: You are.
4: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. Op de Instagram-pagina van de PVV Noord-Brabant heeft anderhalve dag een video gestaan met daarin een bewerkte rechtbanktekening van tekenaar Petra Urban, meldt NOS Nieuws. In het filmpje was de tekening te zien van de twee Syrische broers in de zaak van het meisje Ryan. Daarbij waren de gezichten vervormd. Dat tast de betrouwbaarheid van rechtbanktekeningen aan, vindt de tekenares. De PVV zegt de video te hebben verwijderd en wil verder via de media geen uitspraken doen. De voormalige topman van de Schotse nationalistische partij, Peter Murrell, heeft bekend dat hij tussen 2010 en 2022 zo'n €450.000 aan partijgeld in eigen zak heeft gestoken. Murrell was jaren getrouwd met de voormalige premier van Schotland, Nicola Sturgeon. Zij trad 2 jaar geleden af omdat ze niet genoeg energie meer zou hebben om haar werk goed te doen. Er was toen al een onderzoek naar de financiën van haar partij. De politie heeft in Ter Apel kanaal 2 mannen opgepakt. Ze reden gisteravond op crossmotoren door het dorp. De politie gaf ze een stopteken, dat negeerden ze. Agenten zetten vervolgens de achtervolging in en wisten de 2 verderop te achterhalen. Een van hen bedreigde de agenten met een bijl, de ander wilde een bierfles naar de politie gooien. Een agent raakte gewond. Bij een snelheidscontrole op de A4 bij Dinteloord heeft de politie afgelopen nacht van 9 automobilisten het rijbewijs ingenomen. Ze reden zeker 50 km per uur te snel langs werkzaamheden. Een van hen reed met 174 km, zelfs 84 km te hard. Voor werkzaamheden geldt een maximumsnelheid van 90 km per uur. Tot slot het weer. Het blijft vanavond nog lang warm buiten met tot zonsondergang temperaturen boven de 20 graden. Ook vannacht is het droog en helder. Later koelt het af naar 12 tot 15 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
5: Wilt u uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.

0: You Are.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat in totaal zo'n 90 kilometer file. De meeste leveren een paar minuten vertraging op. Her en der is het druk door recreatieverkeer, bijvoorbeeld in Zeeland op de N57. Van Middelburg naar Rotterdam sta je een kwartier in de file tussen Port Zeelanden en Goederede. De N307 van Horen naar Kampen heb je 40 minuten oponthoud. Het staat daar vast tussen Enkhuizen en Lelystad-Bataviastad. Op de A76 in het zuiden vanuit Geleen heb je bijna een half uur vertraging voor de Duitse grens door controles. Op de A12 vanuit Arnhem staat het verkeer ook 20 minuten in de file voor de Duitse grens. En bij de Haringvlietbrug is een ongeluk gebeurd. De A29 van Bergen op Zoom naar Rotterdam en de vertraging is 20 minuten. De linkerrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Hi, this is Deepika Padukone.
3: Hi, this is Imran Khan.
4: Hi, this is Sunny
5: Deol. Hi, this is Ajay Devgan.
6: Hi, this is Ranveer Singh.
7: Hi, this is Sonu Sonodigam.
8: My name is Shahrukh Khan.
9: Hi, Holland. My name is Kajol and you're listening to Ujala Radio.
10: Ujala ke all-time favorites, jo har dil ko khush kar dete hain. Suniye aur gungunaiye.

You are Ujala Radio Headlines. Op de Instagram-pagina van de PVV Noord-Brabant heeft anderhalve dag een video gestaan met daarin een bewerkte rechtbanktekening van de twee Syrische boers in de zaak van het meisje Ryan. De voormalige topman van de Schotse Nationalistische Partij, Peter Murrell, heeft bekend dat hij tussen 2010 en 2022 zo'n 450.000 euro aan partijgeld in zijn zak heeft gestoken. Meer dan 100 kinderen in Den Haag, die vanwege de levensbeschouwing van hun ouders niet naar school hoeven, moeten dat na de vakantie wel. En bij een snelheidscontrole op de A4 bij Dinteloord heeft de politie afgelopen nacht van 9 automobilisten het rijbewijs ingenomen. Ze reden zeker 50 km per uur te snel langs werkzaamheden. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ojala Radio.
2: Het blijft vanavond nog lang warm buiten met tot zonsondergang temperaturen boven de 20 graden. Ook vannacht is het droog en helder. Later koelt het af naar 12 tot 15 graden.
1: En tot zover het weerbericht op Ojala Radio.

0: live vanuit de Hoofdstad.
1: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rotterdam. Rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder, Vlaardingweg 53. B in Rotterdam. Ja, ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca. Safe BV. Taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl. NL.
2: Ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel heen, door Shadi honen wel heen, zullen we lopen. Door DJ A Vermaes op Ujala Radio. Vandera Vermaes, 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio. Dus, ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel heen, door Shadi honen wel heen. Neem contact op met Ujala Radio. E-mail info@ujala.nl. 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.

0: Ojala Radio met de beste muziek en de beste informatie over deze muziek. Ojala Radio, het hart van de Bollywood muziek.
1: You are.
2: Dit is het Ojala Nieuws. Goedenacht. Ik ben Sander Verschoor. Bij een barbecue-ongeluk in Breda zijn twee kinderen zwaar gewond geraakt en twee volwassenen licht gewond. De barbecue werd met spiritus aangestoken, waarna een steekvlam ontstond. De kinderen liepen brandwonden op aan gezicht en armen. Ze zijn onder politiebegeleiding naar een ziekenhuis in Rotterdam gebracht. De volwassenen raakten gewond aan armen en handen. Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken heeft buitenlanders en diplomaten opgeroepen Kiev snel te verlaten vanwege geplande nieuwe aanvallen op defensiedoelen. Rusland zegt te reageren op een vermeende Oekraïense droneaanval op een studentenflat met 21 doden. Oekraïne ontkent dit en stelt alleen een commandocentrum voor drones te hebben aangevallen. Op de Instagram-pagina van de PVV Noord-Brabant heeft anderhalve dag een video gestaan met daarin een bewerkte rechtbanktekening van tekenaar Petra Urban. Dat meldt NOS. In het filmpje was de tekening te zien van de twee Syrische broers in de zaak van het meisje Rian. Daarbij waren de gezichten vervormd. Dat tast de betrouwbaarheid van de rechtbanktekeningen aan, zegt Urban. De PVV-partij zegt de video te hebben verwijderd en wil verder via de media geen uitspraken doen. De voormalige topman van de Schotse nationalistische partij, Peter Murrell, heeft bekend dat hij tussen 2010 en 2022 zo'n €450.000 aan partijgeld in zijn zak heeft gestoken. Murrell was getrouwd met de voormalige premier van Schotland, Nicola Sturgeon. Zij trad 2 jaar geleden af omdat ze niet meer genoeg energie zou hebben om haar werk goed te doen. Er was toen al een onderzoek naar de financiën van haar partij. En dan nog het weer. Vanavond blijft het nog lang warm, met tot zonsondergang temperaturen boven de 20 graden. Ook vannacht is het droog en helder. Later koelt het af naar 12 tot 15 graden.
3: En tot zover het nieuws op Ojala Radio.
4: Hi, I'm Katrina Kaif.
5: Hi everybody, this is Malaika Arora Khan.
6: Hi, Mehu Farah Khan.
7: Hi, this is Rani Mukherjee.
8: Mai Akshay Kumar.
9: Hi everyone in Holland, my name is Shahrukh Khan. And you're listening to Ojala Radio. Ojala Radio. Ojala Radio. Ojala Radio. Ojala Radio.
10: Dit is Ojala Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons op YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ojala nog groter. Ojala Radio.

0: QR.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De meeste vertraging is er momenteel voor het verkeer op de A12 vanuit Arnhem voor de Duitse grens. Door controles is het oponthoud 20 minuten. Het is druk op de N57 in Zeeland. Van Middelburg naar Rotterdam sta je een kwartier in de file tussen Port Zeelande en Goederede. Het is heel druk op de N513 van Castricum aan Zee naar Limmen voor de aansluiting met de N512. De vertraging is een half uur. En op de A28 staat het vast van Zwolle naar Amersfoort tussen Harderwijk en Amersfoort-Vathorst. Daar heb je 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal.
2: Salam, namaste, welcome to Ujala Radio.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: Bij een barbecue-ongeluk in Breda zijn twee kinderen zwaar gewond geraakt en twee volwassenen licht gewond. Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken heeft buitenlanders en diplomaten opgeroepen Kiev snel te verlaten vanwege geplande nieuwe aanvallen op defensiedoelen. Op de Instagram-pagina van PVV Noord-Brabant heeft anderhalve dag een video gestaan met daarin een bewerkte rechtbanktekening van tekenaar Petra Urban. En de voormalige topman van de Schotse nationalistische partij Pieter Murrell heeft bekend dat hij tussen 2010 en 2022 zo'n €450.000 aan partijgeld in zijn zak heeft gestoken.
1: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

पक्षी नया हुआ आगाज, बरसों बाद भी देखो मेरी ट्रैक्टर से उड़।

0: You Are.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio.
2: Vanavond blijft het nog lang warm, met tot zonsondergang temperaturen boven de 20 graden. Ook vannacht is het droog en helder. Later koelt het af naar 12 tot 15 graden.
1: En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: Wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
1: Ujala Radio. Hamar Ujala Radio. Ujala Radio.

0: अगर आपके घर पर जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां है, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश 15 vragen voor maar 100 euro op उजाला रेडियो, स्टूर ईमेल नर info@ujala.nl info@ujala.nl 15 vragen voor maar 100 euro op उजाला रेडियो।
1: Jala Radio, voor de allerbeste Bollywood-muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020-363-0808.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht. Ik ben Sander Verschoor. Nederlandse ziekenhuizen kampen steeds vaker met dreigende tekorten aan medische hulpmiddelen. Van handschoenen tot onderdelen voor MRI-scanners en operaties. Volgens Nieuwsuur waarschuwen deskundigen dat leveringsproblemen toenemen. Volgens zorgprofessionals lukt het meestal nog om tekorten op te vangen, maar leveranciers zien dat ziekenhuizen steeds vaker zonder essentiële medische producten dreigen te zitten. De PAUS waarschuwt in zijn eerste encycliek voor de groeiende macht van techbedrijven, AI en autonome wapens. Volgens de PAUS overstijgt private technologische invloed soms die van regeringen. Hij roept op tot ethisch gebruik van kunstmatige intelligentie, solidariteit en bescherming van toekomstige generaties tegen ongecontroleerde technologische en militaire ontwikkelingen. Bij een barbecue-ongeluk in Breda zijn 2 kinderen zwaar gewond geraakt en 2 volwassenen lichtgewond. De barbecue werd met spiritus aangestoken, waarna een steekvlam ontstond. De kinderen liepen brandwonden op aan gezicht en armen. Ze zijn onder politiebegeleiding naar een ziekenhuis in Rotterdam gebracht. De volwassenen raakten gewond aan armen en handen. Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken heeft buitenlanders en diplomaten opgeroepen Kiev snel te verlaten vanwege geplande nieuwe aanvallen op defensiedoelen. Rusland zegt te reageren op een vermeende Oekraïnse droneaanval op een studentenflat met 21 doden. Oekraïne ontkent dit en stelt alleen een commandocentrum voor drones te hebben aangevallen. En dan nog het weer. Vanavond blijft het nog lang warm, met tot zonsondergang temperaturen boven de 20 graden. Ook vannacht is het droog en helder. Later koelt het af naar 12 tot 15 graden.
3: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: उजाला रेडियो DAB+ पर देश भर में सुनाई देता है तू बता दे सबको इसे बताते ऑटो में तू सुन सके तू घर में सुन सके है उजाला रेडियो और उजाला रेडियो साथ में ले जाइए तू चाहे जहां पर जाइए तू जान है तो उजाला रेडियो
4: Is your business klaar voor de volgende stap?
0: Wil je groeien of echt doorpakken? Bereik jouw doelgroep met Ujala Radio. Mail vandaag nog naar info@ujala.nl.

Moet u de uitvaart voor een dierbare overledene regelen? Acrisover Uitvaartverzorging heeft heel veel jaren ervaring in het regelen en uitvoeren van uitvaarten, ongeacht ras of geloof en ongeacht of er wel of geen uitvaartpolis aanwezig is. In ons pakket hebben wij ook standaard berichten van overlijden op Ojala Radio. Acrisover Uitvaartverzorging, altijd persoonlijk, respectvol en op maat. Ons telefoonnummer 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14. Kijk ook op acrisover.nl.

0: You are.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht. Ik ben Sander Verschoor.
2: Nederlandse ziekenhuizen kampen steeds vaker met dreigende tekorten aan medische hulpmiddelen. Van handschoenen tot onderdelen voor MRI-scanners en operaties. Volgens Nieuwsuur waarschuwen deskundigen dat leveringsproblemen toenemen. Volgens zorgprofessionals lukt het meestal nog om tekorten op te vangen, maar leveranciers zien dat ziekenhuizen steeds vaker zonder essentiële medische producten dreigen te zitten. De PAUS waarschuwt in zijn eerste encycliek voor de groeiende macht van techbedrijven, AI en autonome wapens. Volgens de PAUS overstijgt private technologische invloed soms die van regeringen. Hij roept op tot ethisch gebruik van kunstmatige intelligentie, solidariteit en bescherming van toekomstige generaties tegen ongecontroleerde technologische en militaire ontwikkelingen. Bij een barbecue-ongeluk in Breda zijn twee kinderen zwaar gewond geraakt en twee volwassenen lichtgewond. De barbecue werd met spiritus aangestoken, waarna een steekvlam ontstond. De kinderen liepen brandwonden op aan gezicht en armen. Ze zijn onder politiebegeleiding naar een ziekenhuis in Rotterdam gebracht. De volwassenen raakten gewond aan armen en handen. Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken heeft buitenlanders en diplomaten opgeroepen Kiev snel te verlaten vanwege geplande nieuwe aanvallen op defensiedoelen. Rusland zegt te reageren op een vermeende Oekraïnse droneaanval op een studentenflat met 21 doden. Oekraïne ontkent dit en stelt alleen een commandocentrum voor drones te hebben aangevallen. En dan nog het weer. Vanavond blijft het nog lang warm, met tot zonsondergang temperaturen boven de 20 graden. Ook vannacht is het droog en helder. Later koelt het af naar 12 tot 15 graden.
1: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020 409 0807. Of mail naar info@ujala.nl.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Nederlandse ziekenhuizen dreigen steeds vaker met dreigende tekorten aan medische hulpmiddelen. Van handschoenen tot onderdelen voor MRI-scanners. Dat meldt Nieuwsuur. De paus waarschuwt in zijn eerste encycliek voor de groeiende macht van techbedrijven, AI en autonome wapens. Bij een barbecue-ongeluk in Breda zijn 2 kinderen zwaar gewond geraakt en 2 volwassenen licht gewond. Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken heeft buitenlanders en diplomaten opgeroepen Kiev snel te verlaten vanwege geplande nieuwe aanvallen op defensiedoelen. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: live vanuit de Hoofdstad. Jouw business laten groeien of klaar voor de volgende stap? Ujala Radio helpt je vooruit. Mail naar info@ujala.nl.
1: Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Supersnel verhuurd binnen gemiddeld 2 weken. Hoogst mogelijke huurprijs door onder andere verhuur aan expats. Woningpresentatie met professionele foto's en uitgebreide screening van de huurders. Onze dienstverlening is transparant en altijd op basis van no cure, no pay. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
2: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
3: www.ujala.nl.
4: You are. Dit is het Ujala nieuws. Goedenacht. Ik ben Sander Verschoor.
5: Volgens Weer Online beleeft Nederland de warmste Pinksteren sinds 1985. In De Bilt lag de gemiddelde temperatuur over beide Pinksterdagen op 27,4 graden, de hoogste van deze eeuw. Alleen 1903, 1944, 1979 en 1985 waren warmer. Klimaatverandering zorgt volgens het Weerbureau voor steeds hogere temperaturen tijdens Pinksteren. De dreiging van een explosie bij een tank met giftige chemicaliën in Garden Grove in Californië is voorbij na een nachtelijke operatie van de brandweer. Toch blijven evacuatiezones van kracht en kunnen circa 50.000 inwoners niet terugkeren. De problemen ontstonden doordat verstopte ventielen zorgden voor oplopende druk en temperatuur in de tank. Nederlandse ziekenhuizen kampen steeds vaker met dreigende tekorten aan medische hulpmiddelen, van handschoenen tot onderdelen voor MRI-scanners en operaties. Volgens Nieuwsuur waarschuwen deskundigen dat leveringsproblemen toenemen. Volgens zorgprofessionals lukt het meestal nog om tekorten op te vangen, maar leveranciers zien dat ziekenhuizen steeds vaker zonder essentiële medische producten dreigen te zitten. De PAUS waarschuwt in zijn eerste encycliek voor de groeiende macht van techbedrijven, AI en autonome wapens. Volgens de PAUS overstijgt private technologische invloed soms die van regeringen. Hij roept op tot ethisch gebruik van kunstmatige intelligentie, solidariteit en bescherming van toekomstige generaties tegen ongecontroleerde technologische en militaire ontwikkelingen. En dan nog het weer. Vanavond blijft het nog lang warm, met tot zonsondergang temperaturen boven de 20 graden. Ook vannacht is het droog en helder. Later koelt het af naar 12 tot 15 graden.
4: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywood muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020-363-0808. Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.
0: Ujala Radio, raat aur din, 24 ghante lagatar aapke liye doorgaati hai. Aur haan, tu mange hai ga. Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ha? Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Dan kan dat. Stuur je bericht naar 020-363-0808. Dil se baat karna hai? To hum bhi dil se aap se baat karenge. Har ek cheez. Raat aur din, aap hum se baat kar sakte hai. Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement. Volg ons op socials. Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe. Share the love. Ujala Radio, always shining.

0: QR.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het is voornamelijk heel druk op de wegen vanuit Zeeland. Veel terugkerend recreatie- en vakantieverkeer daar, bijvoorbeeld op de A58 van Vlissingen naar Bergen op Zoom. Het oponthoud is een half uur tussen knooppunt Stellenplas en Rilland. En op de N57 heb je ook bijna een half uur tijdverlies van Middelburg naar Rotterdam, tussen Port Zeelande en Stellendam. Op de N59 is de vertraging een kwartier van Zierikzee naar knooppunt Hellegatsplein. Tussen Oude Tongen en Hellegatsplein sta je vast. Op de A12 staat een lange file door de Duitse grenscontroles. Vanuit Arnhem tussen Zevenaar en de grens. Ook daar is het oponthoud bijna een half uur. En op de A7, de afsluitdijk van Friesland naar Noord-Holland, is het oponthoud een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Hey, suno walo. Mijn naam is Jairam. En dit is jouw Ujala Radio. Wohi Hindi Hit Radio Station. Jahan pyar, khushi aur masti milta hai.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanavond blijft het nog lang warm, met tot zonsondergang temperaturen boven de 20 graden. Ook vannacht is het droog en helder. Later koelt het af naar 12 tot 15 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: are.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het is voornamelijk behoorlijk druk op de wegen vanuit Zeeland door terugkerend vakantie- en recreatieverkeer. Er staan onder meer files op de A58 van Vlissingen naar Bergen op Zoom tussen Heinkensand en Rilland. Daar heb je een half uur tijdverlies. Op de N57 is het oponthoud 20 minuten. Van Middelburg naar Rotterdam tussen Portzeelanden en Goederede. En op de N59 vanuit Zierikzee staat file tussen Oude Tongen en knooppunt Hellegatsplein. Ook daar heb je 20 minuten oponthoud. Verder is het druk door de Duitse grenscontroles op de A12 vanuit Arnhem. Tussen knooppunt Oud-Dijk en de grens sta je 20 minuten in de file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Volgens Weer Online beleeft Nederland de warmste Pinksteren sinds 1985. De dreiging van een explosie bij een tank met giftige chemicaliën in Garden Grove in Californië is voorbij na een nachtelijke operatie van de brandweer. Nederlandse ziekenhuizen kampen steeds vaker met dreigende tekorten aan medische hulpmiddelen. Dat meldt Nieuwsuur. De paus waarschuwt in zijn eerste encycliek voor de groeiende macht van techbedrijven, AI en autonome wapens. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
1: रात और दिन के देवे है तोर साथ, के तोर साथ सोते है, के तोर साथ जागे है, केकर साथ तू ओतो में घूमे है, और केकर साथ तोर घर के सब काम होवे है। उजाला रेडियो के साथ तो हाँ, हमेशा सुख में और दुख में उजाला रेडियो तू जाने है तो।
0: Ujala Radio, samen en overal, omdat jij bijzonder bent. Ujala Radio gaat overal met je mee.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Sander Verschoor. Een Spaanse opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius is besmet met de gevaarlijke Anders-variant van het hantavirus en ligt in quarantaine in een militair ziekenhuis in Madrid. Eerder overleden 3 patiënten. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn inmiddels 12 besmettingen vastgesteld, waaronder recent ook een geval in Nederland. Na zware Russische luchtaanvallen op Kiev wordt er gesproken over veel explosies en verwoesting. Rusland vuurde volgens Oekraïne honderden drones en raketten af, waarbij 4 doden en tientallen gewonden vielen. Opvallend was de inzet van een hypersonische Oresnik-raket nabij Kiev, vermoedelijk bedoeld als waarschuwing aan Oekraïne en Europa. Volgens Weer Online beleeft Nederland de warmste Pinksteren sinds 1985. In De Bild lag de gemiddelde temperatuur over beide Pinksterdagen op 27,4 graden, de hoogste van deze eeuw. Alleen 1903, 1944, 1979 en 1985 waren warmer. Klimaatverandering zorgt volgens het Weerbureau voor steeds hogere temperaturen tijdens Pinksteren. De dreiging van een explosie bij een tank met giftige chemicaliën in Garden Grove in Californië is voorbij na een nachtelijke operatie van de brandweer. Toch blijven evacuatiezones van kracht en kunnen circa 50.000 inwoners niet terugkeren. De problemen ontstonden doordat verstopte ventielen zorgden voor oplopende druk en temperatuur in de tank. En dan nog het weer. Vanavond blijft het nog lang warm, met tot zonsondergang temperaturen boven de 20 graden. Ook vannacht is het droog en helder. Later koelt het af naar 12 tot 15 graden.
4: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
5: Groeien met je business of next level gaan? Ujala Radio brengt je daar. Mail naar info@ujala.nl en ontdek de mogelijkheden.
0: Ujala Radio. You are...
6: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan behoorlijk wat files vanuit Zeeland door terugkerend vakantie- en recreatieverkeer. Zoals op de A58 van Vlissingen naar Bergen op Zoom tussen knooppunten Poel en Rilland. Daar heb je ruim een half uur tijdverlies. Op de N57 van Middelburg naar Rotterdam sta je ook een kwartier in de file tussen Port Zeelanden en Stellendam. En op de N59 vanuit Zierikzee rijdt het langzaam tussen Oude Tongen en knooppunt Hellegatsplein. Vertraging is 25 minuten. Verder is er een ongeluk gebeurd bij Strand Nulde op de A28 van Zwolle naar Amersfoort. Kost je ook een half uur extra, de linkerrijstrook is dicht. En op de A12 van Arnhem naar de Duitse grens sta je voor de grens 20 minuten in de file door controles. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Na na na ni, da da da di, ka ka ka ki, mama mami, phua phuppa, behen, aur e bhai. तो भी सुने हैं तो उजाला रेडियो।

0: के घर पे आने वाले दिनों में किसी का मुंडन संस्कार है, मुंडन संस्कार होने वाला है। उजाला रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं, 15 फरमाइश फॉरमार होने तेरो ऑफ उजाला रेडियो। स्टूडियो मेल ना info@ujala.net। Is jouw business toe aan de volgende stap? Van groeien naar groter groeien. Dan is dit jouw moment. Ujala Radio. Mail naar info@ujala.nl.
1: Hi, this is Deepika Padukone.
2: Hi, this is Imran Khan.
3: Hi, this is Sunny Deol.
4: Hi, this is Ajay Devgan.
5: Hi, this is Ranveer Singh.
6: Hi, this is Sonu Sonodigam.
7: My name is Shah Rukh Khan.
8: Hi, Holland. My name is Kajol. And you're listening to Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
9: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht. Ik ben Sander Verschoor. Ruim 100 Haagse kinderen met vrijstelling van de leerplicht vanwege levensbeschouwing moeten na de zomervakantie weer naar school. De gemeente Den Haag verleent deze vrijstelling niet langer. Volgens onderwijswethouder Bredemeijer zijn de kinderen onvoldoende in beeld en ontbreekt toezicht op het thuisonderwijs. De Israëlische premier Netanyahu kondigt zwaardere aanvallen op Libanon aan in reactie op droneaanvallen van Hezbollah. Israël bombardeerde opnieuw doelen in Libanon, waarbij volgens Libanese autoriteiten 3 doden vielen. Ook vlogen drones richting Noord-Israël, maar daarbij werden geen slachtoffers gemeld. Een Spaanse opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius is besmet met de gevaarlijke Ansvariant van het Hantavirus en ligt in quarantaine in een militair ziekenhuis in Madrid. Eerder overleden 3 patiënten. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn inmiddels 12 besmettingen vastgesteld, waaronder recent ook een geval in Nederland. Na zware Russische luchtaanvallen op Kiev wordt er gesproken over veel explosies en verwoesting. Rusland vuurde volgens Oekraïne honderden drones en raketten af, waarbij 4 doden en tientallen gewonden vielen. Opvallend was de inzet van een hypersonische Oresnik-raket nabij Kiev, vermoedelijk bedoeld als waarschuwing aan Oekraïne en Europa. En dan nog het weer. Vanavond blijft het nog lang warm, met tot zonsondergang temperaturen boven de 20 graden. Ook vannacht is het droog en helder. Later koelt het af naar 12 tot 15 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio. Desh bhar mein sunai deta hai via DAB+. Tor ghar mein, tor auto mein. Tu bata de sabko ise. Ujala Radio DAB+ par. Desh bhar mein Ujala Radio. De grootste, keihard, de beste. Ujala Radio. Tujhe lage na
10: nazariya. Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala-app.
0: Dit is Ujala Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. Or check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Tujanito, Ujala Radio. Feel the energy.

0: QR.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

live vanuit de hoofdstad. Is jouw business toe aan de volgende stap? Klaar om te groeien of nog groter te worden? Adverteer op Ujala Radio. Mail naar info@ujala.nl. Ben jij binnenkort jarig? Door Janemdin Heer, door Zalgren Heer. Of ga je trouwen? Door Viva Honewale Heer, door Shadi Honewale Heer. Ja, Kizika Moendesanskar Heer. Ujala Radio per vermaaijs aap deze te heen. Pandra vermaaijs voor maar €100 op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

0: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal. Allemaal.
1: You are.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht. Ik ben Sander Verschoor.
3: Bij een ernstig verkeersongeval in Westkapelle zijn maandagavond 5 mensen gewond geraakt, onder wie 2 jonge kinderen. 3 slachtoffers zijn met spoed naar het ziekenhuis vervoerd, 2 per traumahelikopter. 1 persoon zat bekneld en werd door de brandweer bevrijd. De politie onderzoekt de oorzaak van het ongeluk. De Iraanse president Pezeshkian heeft opdracht gegeven de internettoegang in Iran te herstellen. Dat melden staatsmedia. Het internet was sinds eind februari afgesloten na Amerikaans-Israëlische luchtaanvallen. Wanneer de toegang precies terugkeert is nog onduidelijk. Al werd eerder 5 juni genoemd als mogelijke datum. Ruim 100 Haagse kinderen met vrijstelling van de leerplicht vanwege levensbeschouwing moeten na de zomervakantie weer naar school. De gemeente Den Haag verleent deze vrijstelling niet langer. Volgens onderwijswethouder Bredemeijer zijn de kinderen onvoldoende in beeld en ontbreekt toezicht op het thuisonderwijs. De Israëlische premier Netanyahu kondigt zwaardere aanvallen op Libanon aan in reactie op droneaanvallen van Hezbollah. Israël bombardeerde opnieuw doelen in Libanon, waarbij volgens Libanese autoriteiten 3 doden vielen. Ook vlogen drones richting Noord-Israël, maar daarbij werden geen slachtoffers gemeld. En dan het weer. Vannacht blijft het droog en de temperatuur ligt tussen 13 en 19 graden. Overdag is er veel zon en ligt de temperatuur rond 30 graden en plaatselijk 32 in het zuidoosten.
2: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio, desh bhar mein, tu jaane hai toh. Ujala Radio, Ujala hi Ujala, desh bhar mein, haan. Har ek gaon mein, har ek kona mein, auto mein, ghar mein, sunai deta hai Ujala Radio, DAB Plus ke zariye. Ujala is van heel Nederland, tu jaane hai toh. Dhindhora baja dijiye. Wil jij een berichtje sturen naar ons de studio? Ujala Radio Kist de Meer. Top Hijia. Naar 020-363-0808. Rato Dien. Aap hem ze baat kerst hebben. Or hem. Aap ze baat kringen. 020-363-0808. Ujala Radio Kist. WhatsApp nummer hè.
0: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.
2: Ujala Radio.
0: You are.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Sander Verschoor.
2: Een uitzendbureau uit Hengelo onderzoekt een filmpje waarop een automobilist met hoge snelheid tegen een geparkeerde auto botst en daarna vlucht. De wagen droeg de stickers van het bedrijf. Volgens AD raakten beide voertuigen zwaar beschadigd en de bestuurder verloor zijn kentekenplaat. Waar het ongeluk plaatsvond is nog onbekend. De Braziliaanse president da Silva is begonnen met preventieve bestraling nadat vorige maand een vroeg ontdekte vorm van huidkanker van zijn hoofdhuid werd verwijderd. ANP schrijft dat het volgens de artsen gaat om een veelvoorkomend basaalcelcarcinoom door zonblootstelling. De president stelde zich opnieuw kandidaat voor de presidentsverkiezingen in oktober. Bij een ernstig verkeersongeval in Westkapelle zijn maandagavond 5 mensen gewond geraakt, onder wie 2 jonge kinderen. 3 slachtoffers zijn met spoed naar het ziekenhuis vervoerd, 2 per traumahelikopter. 1 persoon zat bekneld en werd door de brandweer bevrijd. De politie onderzoekt de oorzaak van het ongeluk. De Iraanse president Pezeshkian heeft opdracht gegeven de internettoegang in Iran te herstellen. Dat melden staatsmedia. Het internet was sinds eind februari afgesloten na Amerikaans-Israëlische luchtaanvallen. Wanneer de toegang precies terugkeert is nog onduidelijk. Al werd eerder 5 juni genoemd als mogelijke datum. En dan het weer. Vannacht blijft het droog en de temperatuur ligt tussen 13 en 19 graden. Overdag is er veel zon en ligt de temperatuur rond 30 graden en plaatselijk 32 in het zuidoosten.
1: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: Hangama Armastigana. Goed kennen jullie Ujala Radio, het 24-7. 24-7, Arwobi speciaal. Speciaal op jullie.

Thank you.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: Een uitzendbureau uit Hengelo onderzoekt een filmpje waarop een automobilist met hoge snelheid tegen een geparkeerde auto botst en daarna vlucht. De wagen droeg stickers van het bedrijf. De Braziliaanse president Da Silva is begonnen met preventieve bestraling nadat vorige maand een vroeg ontdekte vorm van huidkanker van zijn hoofdhuid werd verwijderd. Bij een ernstig verkeersongeval in Westkapelle zijn maandagavond 5 mensen gewond geraakt, onder wie 2 jonge kinderen. De Iraanse president Pezeshkian heeft opdracht gegeven de internettoegang in Iran te herstellen. Dat meldde staatsmedia.
1: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Sander Verschoor.
2: Een uitzendbureau uit Hengelo onderzoekt een filmpje waarop een automobilist met hoge snelheid tegen een geparkeerde auto botst en daarna vlucht. De wagen droeg de stickers van het bedrijf. Volgens AD raakten beide voertuigen zwaar beschadigd en de bestuurder verloor zijn kentekenplaat. Waar het ongeluk plaatsvond is nog onbekend. De Braziliaanse president da Silva is begonnen met preventieve bestraling nadat vorige maand een vroeg ontdekte vorm van huidkanker van zijn hoofdhuid werd verwijderd. ANP schrijft dat het volgens de artsen gaat om een veelvoorkomend basaalcelcarcinoom door zonblootstelling. De president stelde zich opnieuw kandidaat voor de presidentsverkiezingen in oktober. Bij een ernstig verkeersongeval in Westkapelle zijn maandagavond 5 mensen gewond geraakt, onder wie 2 jonge kinderen. 3 slachtoffers zijn met spoed naar het ziekenhuis vervoerd, 2 per traumahelikopter. 1 persoon zat bekneld en werd door de brandweer bevrijd. De politie onderzoekt de oorzaak van het ongeluk. De Iraanse president Pezeshkian heeft opdracht gegeven de internettoegang in Iran te herstellen. Dat melden staatsmedia. Het internet was sinds eind februari afgesloten na Amerikaans-Israëlische luchtaanvallen. Wanneer de toegang precies terugkeert is nog onduidelijk. Al werd eerder 5 juni genoemd als mogelijke datum. En dan het weer. Vannacht blijft het droog en de temperatuur ligt tussen 13 en 19 graden. Overdag is er veel zon en ligt de temperatuur rond 30 graden en plaatselijk 32 in het zuidoosten.
1: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: You are Holland Hardest Radio Station.
4: Hey, aona, dil hai beqrar.

0: You are
1: Ujala Radio Headlines.
2: Een uitzendbureau uit Hengelo onderzoekt een filmpje waarop een automobilist met hoge snelheid tegen een geparkeerde auto botst en daarna vlucht. De wagen droeg stickers van het bedrijf. De Braziliaanse president Da Silva is begonnen met preventieve bestraling nadat vorige maand een vroeg ontdekte vorm van huidkanker van zijn hoofdhuid werd verwijderd. Bij een ernstig verkeersongeval in Westkapelle zijn maandagavond 5 mensen gewond geraakt, onder wie 2 jonge kinderen. De Iraanse president Pezeshkian heeft opdracht gegeven de internettoegang in Iran te herstellen. Dat meldde staatsmedia.
1: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: Wel, wel, wel. U luistert naar Rujala Radio. En ik ben Subhaans. Heel veel luisterplezier.
1: You are. You are. You are.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond. Ik ben Sander Verschoor.
3: Een uitzendbureau uit Hengelo onderzoekt een filmpje waarop een automobilist met hoge snelheid tegen een geparkeerde auto botst en daarna vlucht. De wagen droeg de stickers van het bedrijf. Volgens AD raakten beide voertuigen zwaar beschadigd en de bestuurder verloor zijn kentekenplaat. Waar het ongeluk plaatsvond is nog onbekend. De Braziliaanse president da Silva is begonnen met preventieve bestraling nadat vorige maand een vroeg ontdekte vorm van huidkanker van zijn hoofdhuid werd verwijderd. ANP schrijft dat het volgens de artsen gaat om een veelvoorkomend basaalcelcarcinoom door zonblootstelling. De president stelde zich opnieuw kandidaat voor de presidentsverkiezingen in oktober. Bij een ernstig verkeersongeval in Westkapelle zijn maandagavond 5 mensen gewond geraakt, onder wie 2 jonge kinderen. 3 slachtoffers zijn met spoed naar het ziekenhuis vervoerd, 2 per traumahelikopter. 1 persoon zat bekneld en werd door de brandweer bevrijd. De politie onderzoekt de oorzaak van het ongeluk. De Iraanse president Pezeshkian heeft opdracht gegeven de internettoegang in Iran te herstellen. Dat melden staatsmedia. Het internet was sinds eind februari afgesloten na Amerikaans-Israëlische luchtaanvallen. Wanneer de toegang precies terugkeert is nog onduidelijk. Al werd eerder 5 juni genoemd als mogelijke datum. En dan het weer. Vannacht blijft het droog en de temperatuur ligt tussen 13 en 19 graden. Overdag is er veel zon en ligt de temperatuur rond 30 graden en plaatselijk 32 in het zuidoosten.
2: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Hallo, mijn naam is Subhaan Saur. Aplok Sundrahe, Ujala Radio ka program.